0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale-duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK-voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finaleduel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kan met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan een WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

Oh ja. Tot. Wauw. Welkom bij 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig, met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders is het droog en zonnig. De temperaturen liggen tussen 14 graden in Groningen en 19 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: is 40 Up Radio. Music, no filter.
1: One side of me is warm and quiet.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. Een Braziliaanse vrouw van 62 is bevrijd na 55 jaar slavernij bij 3 generaties van dezelfde familie. Ze werkte sinds haar 7e zonder contract, was analfabeet en had geen privéleven. Haar werkgevers betalen haar 50.000 real en zorgen voor huisvesting en sociale premies. De familie wordt ook verdacht van fraude. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente roept op tot meer opvangplekken. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40 Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40 Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: For the Sake of the Song bij 4DUP Radio. De techniek is weer in handen van Jan Zorg. En er zijn uiteraard een drietal 1-2'tjes. Eentje rond muziek van Tim Easton. Eén rond de muziek van The Doors uit 1967. En de laatste met inbreng van de muziek van Michael David Fuller. Ook wel bekend als Blaze Foley. De opener was van een man uit Georgia. Zijn vierde album werd geproduceerd door Anderson East en is getiteld... Even kijken, Feet on Fire is dit jaar uitgekomen. U hoorde Ben Chapman met Missing You. Gaan we verder met een dame die recent voor een optreden in Lantaarn-Vent was, Cray Delisle. Ze heeft ergens Nederlandse roots, want haar naam is eigenlijk Van Oosbree. Ze is geboren in 24 augustus 1973. En ze is naast comedian ook nog singer-songwriter en dus ook nog stemactrice. En daar verdient ze eigenlijk het meeste mee, want optredens leveren niet veel op. Het optreden in Lantaarn-Vent was trouwens erg fraai. Ze heeft een album opgenomen met Les Green. En Les Green is een man die de soul meer omarmt. Het album heet heel toepasselijk Grey and Green. En daarvan, I'm Gonna Let You Call Me.

En dat is een nummer van ene Patrick van Zandwijk, geboren op 30 mei 1995 in Gorinchem. Hij maakt zijn muziek onder de naam Tuskhead. Inmiddels zo'n 3 albums en 2 EP's. En zijn laatste album dateert van 2026, One Step Forward and Two Steps Back. En daarvan hoorde hij zojuist Out of My Mind. En daarvoor dus ook van 2026 van Grey and Green het nummer I'm Gonna Let You Call Me Baby. Het eerste 1-2'tje. Ik zei het in de aankondiging al. Tim Easton, bekend in Nederland van de vele optredens hier. Hij komt oorspronkelijk uit Akron, Ohio. We gaan terug respectievelijk naar 2003 en 2006. Eerst naar het album Break Your Mother's Heart en daarvan het fraaie John Gil Martin. En daarna van 3 jaar later, 2006, Ammunition, heet het album Sitting on the Top of the World. Tim Easton.

En dat was het eerste 1-2'tje met twee tracks van Tim Easton. Gaan we verder met een man die in Nederland in mijn ogen vrij onbekend is. En dat is in mijn ogen ook zwaar onterecht. Ene Andrew Doohan. Van een album uit 2013, The Moorings, laten we horen. Het fraaie Just Another Beautiful Girl.

En het was de dame die een aantal jaren geleden geprogrammeerd stond voor het Rotterdam Bluegrass Festival. Het festival wat recent weer is gehouden op het Noordplein in Rotterdam. Bella White. Toen kon ze op het laatste moment niet komen vanwege stemproblemen. Inmiddels zijn die problemen natuurlijk al lang achter de rug en ze heeft een nieuw album uitgebracht. A Sign in the Weather. En daarvan hoorde je zojuist All My Friends. En daarvoor dus van het album The Moorings van Andrew Duhon, Just Another Beautiful Girl. Charlie Cruz en The Paradise People. De laatste weken meerdere keren wat van gedraaid. Het nieuwe album van 2026, Love Will Find A Way. Eigenlijk het debuutalbum, want Charlie bracht eerder albums uit met zijn The Lost Souls. Goed, deze keer laten we horen Above The Blue.

Het was Brock Davis, Nothing Lasts Forever. Een album wat eigenlijk pas volgend jaar uitkomt, volgens de persuitingen die erbij zijn, maar toch maar vast van laten horen. Het nummer wat hoorde was I'll Be Your Alibi. En daarvoor dus Charlie Cruz en de Paradise People met Above the Blue. En voor het tweede 1-2'tje, ik zei het in de aankondiging al, gaan we terug in de tijd naar 1967, naar het album, het debuutalbum van The Doors, de band rond Jim Morrison. We laten van The Doors horen van het album The Crystal Ship en daarna een singeltje van 2026 met een track, ook van dat album, Soul Kitchen, maar dan in de uitvoering van Eileen Jewell. Het tweede 1-2'tje.

En het was het tweede 1-2'tje met de Crystal Ship van The Doors. En daarna Soul Kitchen van Eileen Jewel. De dame uit Boys Idaho, die nog wel gelukkig steeds muziek maakt, maar niet meer toert. Maar dat had ik al eerder een keer gezegd. Goed, we gaan verder met de wolven. Erg actueel tegenwoordig in Nederland. Maar dit keer zijn het de wolven van de Los Lobos. De band uit California. We gaan terug naar 1984. Het tweede album, How Will the Wolf Survive? En daarvan de titeltrack in feite, Will the Wolf Survive?

day. Charlie Crockett, de man uit San Benito. Hij maakt veel platen, hij is zeer actief. Dat is niet altijd een voordeel, want soms staan er nummers op die platen die net eventjes de touch missen, zal ik maar zeggen. Maar van 2025, het album Dollar a Day, hier kan de kritiek zeker doorstaan. Daarvan hoorde u zojuist de titeltrack Dollar a Day. En daarvoor dus De Wolven of de Los Lobos, de band rond onder andere David Hidalgo met Will the Wolf Survive uit 84. Het laatste 1-2'tje. Michael David Fuller was actief als songwriter en als man die op banken sliep en bij vrienden en in cafés onder het biljart. Een getroubleerd leven, maar hij maakte wel mooie songs. Ian Noe heeft een nummer opgenomen, een singeltje in 2026, met de titel Jukebox Blues voor Blaze Foley. En ik dacht, daar plakken we dan een nummer van Blaze zelf achteraan, namelijk het fraaie Clay Pigeons, maar dan in de uitvoering van Gerv Morlix. Het laatste 1-2'tje met muziek voor en van Blaze Foley.

En het waren respectief INO en Gurf Morlix. En we gaan eruit met een man die in oktober gaat toeren in Nederland. Dallas Burrow, een Texaan van het album The Way the West Was Won van 2025. Hoort u zometeen Black Rock Desert Blues. En ik wens u een fijne dag verder en tot de volgende aflevering van For the Sake.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is gisteravond in Katwijk voor het laatst opgevoerd, na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Vandaag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit een rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: I can take it anymore. My vision and decisions are decidedly poor. Nou, dat zong Damian Lewis in dit openingslied Advent. Van zijn tweede album Sweet Chaos. Met nog veel meer mooie, intense verhalen. Nou, die Damian Lewis, dat is een Engelse acteur die in films en tv-series te zien is geweest. Kijk maar op internet. Maar hij timmert dus ook lekker aan de weg als muzikant en songwriter. En ik ga verder met nog een track van het album Union Made van The Old Crow Medicine Show. Nu met een mooie Beautiful Land dat een boodschap brengt voor eenheid en acceptatie tussen mensen, ook al zijn ze onderling heel verschillend. En daarmee is het natuurlijk ook een boodschap tegen racisme. En ik zou bijna zeggen tegen de huidige Amerikaanse politiek. Naast The Old Crow Medicine Show hoor je in Beautiful Land ook zangeres Maggie Rose, die trouwens in augustus met haar nieuwe album Half Moon komt, en Lee Oscar. En dat is een zanger en mondharmonica-speler die je misschien nog wel kent uit de tijd dat hij bij Eric Burden en War en later alleen War was. Beautiful Land, The Old Crow Medicine Show, Maggie Rose en Lee Oscar.

0: Niet alleen Damian Lewis is een filmacteur en muzikant die je in dit uur hoort, want dat geldt ook voor Kiefer Sutherland. En die heeft eind mei zijn vierde album uitgebracht onder de naam Grey. Daarvan hoorde je Come Back Down. Hij is de zoon van Donald Sutherland. En Kiefer groeit op met zijn moeder in Canada na de echtscheiding van zijn ouders. En ook hij speelde in films en tv-series. En daarvoor verwijs ik ook naar Wikipedia. Nou, Dieter van der Westen is nu bezig met een nieuw album. En dit jaar bracht hij daarvoor al 10 singles uit op de streamingdiensten. Nou, geen idee of ze alle 10 daarvoor zijn bedoeld. Het zou zelfs mogelijk een dubbelalbum kunnen worden dus. Je hoort in ieder geval de 9e single. Dieter, die is trouwens ook actief in de wereldband Kasbah. En die kwam dit jaar ook al met 4 singles. Ja, hij is flink bezig, Dieter van der Westen. En hier dus nu met Wake Me Up On This.
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Dat was na Dieter van der Westen met Wake Me Up On This, het Zweedse John Lindberg Trio, met hun nieuwe single Forever Yours. Vroeger waren ze een rockabilly band, maar ze hebben het wat verbreed naar American Rock en Americana, zoals je kon horen in Forever Yours. En J.P. Soares, met zijn band The Red Hots, die heeft de samenwerking gezocht met violiste en mandolinespeelster Ann Harris op hun gezamenlijke album Gypsy Blue Review. En die titel die dekt wel de lading. Van dat album hoor je Viper, dat het beeld oproept van een stel dat een tango danst in een rokerige nachtclub in een exotisch oord. Maar de boodschap is: laat je niet in met iemand die alleen maar problemen veroorzaakt. En dat allemaal in een wonderschone muzikale omlijsting en aparte zang van J.P. Soares.

Dat waren J.P. Soares met zijn band The Red Hots samen met Anne Harris in het intrigerende Viper van hun album Gypsy Blue Review. En het vervolg is aan de Texaanse band Vandaliers. 6 leden, waaronder frontvrouw Jenny Rose. Van hun nieuwe EP'tje Afterglow hoor je Nobody's Fault But My Own.

0: En dat was Alice Bailey met Back to You, haar nieuwe single. Nou, dat geldt ook voor mij eigenlijk, hè. Als ik zie dat Alice Bailey nieuwe liedjes heeft uitgebracht, dan ga ik back to her, ook in mijn radioshow. Met daarvoor Vandaliers met Nobody's Fault But My Own. En in de Mexicana keert Mariachi El Bronx weer eens terug. Eerder dit jaar brachten ze het album Mariachi El Bronx 4 uit. Daar heb ik al veel van gedraaid. En nu kwamen ze alweer met een nieuw mini-album met 5 liedjes van dat eerdere album. Nu live gespeeld in Tijuana. En zo heet dat mini-album ook, Live in Tijuana. En van dat mini-album hoor je nu El Borracho, de dronkenlap, nu live.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.
2: So it's called El Borracho, it goes something like this.

0: wow.
1: Nou, achter Waka Waka Waka, die je hoorde na de Mariachi El Bronx, zat meer dan alleen een vrolijk lied. Want met dit lied keerde de nu 84-jarige Swamp Dog, en dat is het alias van Jerry Williams Jr., terug naar de jaren 70, toen hij samenwerkte aan meerdere hits met Gary U.S. Bonds. Nou, ze raakten gebrouilleerd en spraken zo'n 50 jaar niet met elkaar. Maar dit jaar vond het weerzien plaats, met als resultaat dit Waka Waka Waka van Swamp Dog en Gary U.S. Bonds samen. En het staat op het nieuwe album van Swamp Dog met de dichterlijke titel Swamp Dog Contemplates the Afterlife. En ook Caleb Caudle heeft een nieuw album, Heavy Trail. En daarvan hoorde je al The Ballad of Country Ham. En nu hoor je Fox Got the Chicken. Ja, Fox Got the Chicken. Now we don't eat eggs. Caleb Caudle gebruikt dit als metafoor om aan te geven hoe door omstandigheden de grens tussen goed en kwaad kan vervagen. Fox Got the Chicken.

Maya Donovan, dat is een singer-songwriter uit Brooklyn. En die hoorde je net met Georgia, the Ceremonialist. Ze bracht sinds haar debuut in 2018 alleen een EP'tje en wat singles uit. Maar deze maand verscheen haar debuutalbum, Ceremony. Met daarop de titelsong met die moeilijke naam, Georgia, the Ceremonialist. En die hoorde je naar Caleb Caudle's Fox Got the Chicken. En de Canadese The Franklin Electric, het alias van singer-songwriter en producer John Matty uit Montreal, kreeg voor de tweede keer het laatste woord in zorg aanzet. En nu met Can't Find Our Way Out. Van zijn EP'tje Something More, waarvan There's a Fire en Bones to Ashes Dark to Light hier al eerder de revue passeerde. En daarmee zeg ik jullie gedag. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week. Hier is The Franklin Electric. Can't Find Your Way Out.

0: Christmas. Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is sinds het vertrek van het Rode Kruis niet meer gebruikt. De hulporganisatie stopte vrijdag met de begeleiding bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na diverse incidenten. Donderdagnacht werden nog 58 asielzoekers naar de opvang gebracht. Burgemeester Velema meldt dat er dit weekend 150 extra opvangplekken zijn gerealiseerd. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor het eerst wordt Tata Steel strafrechtelijk vervolgd, ditmaal wegens opzettelijke vervuiling. Experts noemen de mogelijke gevolgen zeer groot, met celstraffen, torenhoge boetes of stillegging van de fabriek als opties. De maximale boete zou kunnen oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. In de praktijk vallen boetes doorgaans veel lager uit. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. En dan tot slot het weer. Vanochtend is het zonnig, met in het noorden eerst lage bewolking en nevel die snel verdwijnen, bij temperaturen van 15 tot 19 graden en een matige noordoostenwind, windkracht 3 tot 4. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
3: Kijk je ook naar het WK voetbal, er is bijna geen ontkomen aan, hè? Toernooi duurt lang, en soms denkt dat ook bij wedstrijden, hè? Duurt lang. Daarover plakplaatjes vandaag. Nee, het duurt niet lang, een uurtje. En het vliegt voorbij. Te beginnen met Santana.
4: Plakplaatjes met Maarten Stultjens.

krijg ik dat gevoel, hè, dat je ergens op zit te wachten en het maar niet wil komen. Ik heb dat gevoel soms bij WK-wedstrijden. Maar goed, laat ik de voetballiefhebbers niet tegen me in het harnas jagen. Je kunt het ook gewoon fantastisch vinden. Maar ik denk wel eens, het is wachten op dat ene leuke moment. I'll Be Waiting van Santana. En ja, ik weet het, dan moet ik een beetje geduld hebben. Dat moet ik soms oefenen, want dat lukt niet altijd vanzelf. Dus laten we even stilstaan bij Patience. Je kent het van Guns N' Roses, maar omdat ook daar niet iedereen fan van is, Chris Cornell en Patience.

Sommige nummers zijn zo sterk dat het niet zoveel uitmaakt wat je ermee doet. Dan blijft het interessant. Patience was er zo een. Dit keer niet tussen Guns N' Roses, maar in handen van Chris Cornell. En dan wordt het al snel heel erg gaaf. Ja, Soundgarden en Audioslave, daar kenden we hem vooral van. Leuke combinatie voor je. De band Rush en de zangeres Amy Mann. Time, stand, still.

Ja, als je het lang vindt duren, kan het natuurlijk ook komen doordat je zelf haast hebt. Wat nergens voor nodig is. Alabama, I'm in a hurry and I don't know why. Meegeschreven door Randy Van Warmer, zag ik nu. Want je zoekt nog wel eens wat dingetjes op natuurlijk. Just when I need it you most. Weet je die nog? Nou, ook Randy Van Warmer. Daarvoor Rush en Amy Mann. Die moesten we allebei in 87 nog een beetje ontdekken. Maar ze deden het lekker samen. Vorige maand was Amy Mann trouwens voor het eerst live met Rush op het podium om dat nummer Time Stand Still te laten horen. We gaan de duisternis weer in. Daar hebben we Morrissey. Hij vindt het soms ook saai. Hij vindt het eigenlijk altijd saai, lijkt het wel. Want every day is like Sunday.

vroeg het me laatst ook al af, zou die Morrissey eigenlijk wel blij en gelukkig zijn in het dagelijks leven? Every day is like Sunday. En dat is geen compliment voor de dag. Het is saai en grijs en nou ja, geen mooie dag. Morrissey, je kunt je toch niet voorstellen dat hij door de week een vrolijk nootje is, hè? Maar misschien is het wel een goed lachse kerel, ik weet het gewoon. Iggy Pop heeft hetzelfde gevoel, maar vat het korter samen. I'm bored.

Iggy Pop verveelde zich, I'm bored. Het kan natuurlijk ook alles te maken hebben met wat je verwacht en waar je op hoopt. Carly Simon en Anticipation.

Laatste show in Nederland afgelopen maandag, dus je kunt er niet meer naartoe. John Hiatt, Long Time Coming. Hij speelde dit ook in de Doelen in Rotterdam. Hou je van John Hiatt, luister dan vandaag ook naar Bram is back. Bram van Splunteren, want die heeft het over de grootste, beste nummers van John Hiatt. Plakplaatjes vinden het lang duren. Soms ook in een restaurant, dat je denkt, nou, als na een uur nog niks op tafel heb, dan geef ze nog 5 minuten en dan ben ik weg. 5 more minutes. Scotty McGreery. Hey.

0: minutes.
1: Het is een soort blessuretijd, hè? Je denkt, de wedstrijd is nu wel voorbij, maar nee, hij duurt nog 5 minuten. Soms is dat geweldig en soms vind ik het dus echt inderdaad lang duren. Je hoorde Scotty McGreery, hij won American Idol in 2011... en zo leer je toch allerlei dingen die je helemaal niet wilde leren. Plakplaatjes, vind het lang duren. Nog een alternatieve uitvoering van een nummer dat we al heel lang kennen. Eerder al Patience van Chris Cornell. En nu Annie Lennox, ook niet vies van het lenen van een nummertje hier of daar. Dit is wat zij maakte van Bob Marley's Waiting in Vain.

Nou is het wachten al niet heel erg fijn. Maar soms is het wel de moeite waard. En denk je, ja, nou ja, oké, dan wacht ik wel eventjes. Als er dan niks gebeurt, niks komt, niks als beloning voor je wachten, dan wordt het een beetje vervelend. Annie Lennox en Waiting in Vain. Bob Dylan houdt er ook niet van. Het valt hem ook op dat de tijd maar traag voorbij gaat.

zometeen een stukje Audioslave. Daar hadden we Chris Cornell van, eerder in deze plakplaatjes. Ja, ik plak ze graag aan elkaar. Dan heb je Brad Wilk en Tim Comerford uit Audioslave en Rage Against the Machine. Voeg daar de Foo Fighters Dave Grohl aan toe en producer-muzikant Chris Goss. En dan krijg je Time Slowing Down. En als je denkt, duurt lang, kom eens op met die volgende plaat. Dan heb je groot gelijk. Maar het is dan wel weer de moeite waard om eventjes te wachten. In dit geval wel. Tom Petty in The Heartbreakers en The Waiting...

Ja, zo is het wel, hè. The waiting is the hardest part. Je hoorde Tom Petty en de Heartbreakers in plakplaatjes. Dat vandaag ging over dat het soms toch wel heel lang kan duren. Ook met bijvoorbeeld... Nou ja, dat was de aanleiding, laat ik het me eerlijk zeggen. Het WK voetbal. Het zijn veel wedstrijden en niet allemaal even spannend van begin tot eind. Maar vanaf nu, het wordt alleen maar leuker. Het wordt alleen maar spannender in ieder geval. Dus ik wens je daar veel plezier bij. Het laatste plaatje om te plakken in het album van vandaag komt van de Stylistics. Hurry up this way again. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Het treinverkeer rond Gouda wordt weer opgestart na de stroomstoring van eerder vanochtend. Daardoor reden tijdelijk geen treinen richting Rotterdam, Den Haag en Alphen aan de Rijn en minder treinen naar Utrecht. De oorzaak bleek te liggen in meerdere defecten in een relaishuis. Bijna alle onderdelen zijn vervangen, alleen tussen Gouda en Zoetermeer is nog hinder. India meldt dat een van zijn burgers wordt vermist na een aanval op een containerschip in de straat van Hormuz. 10 andere Indiase bemanningsleden zijn gered. India werkt met Oman samen aan de zoekactie en roept op tot een diplomatieke oplossing voor de spanningen in de regio. Na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. En ga je deze zomer met de auto op vakantie, hou dan rekening met flinke tunnelkosten. In Noorwegen betaal je voor de duurste autotunnel van Europa bijna 38 euro per rit. Ook in Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland zijn automobilisten flink geld kwijt aan tol- en tunnelkosten. Ter vergelijking, de Westerschelde-tunnel kost 5 euro. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: 40 Up Radio met Fik van der Rijt en Bart Ganzeman. Dit is A Train to Nowhere. Elke zondagmiddag tussen 1 en 2 uur. En in de herhaling op dinsdagavond tussen 11

0: Hey Bart, kan ik even een stukje met je meerijden weer vandaag?
1: Natuurlijk, je bent van harte welkom.
0: Ja, mijn favoriete thema was altijd bandjes maken met automuziek, hè? Maar ik heb geen rijbewijs.
1: Ja.
0: En de laatste keer dat ik bij iemand in de radio in de auto zat, die had geen cassette recorder meer in zijn.
1: Hij is gek.
0: Dus ik heb al die bandjes allemaal voor niks gemaakt in dat tijd. En ja, nooit in de radio in de auto kunnen rijden. Nooit aan het stuur gezeten. Ellendige jeugd gehad. Nog wel in de botsautootjes, maar verder heb ik het niet geschopt. Maar Bart, we gaan niet te veel ouwehoeren. We gaan weer prachtige muziek draaien.
1: Oké.
0: We gaan car classics draaien. De muziek die het heel goed doet. In de wagen, zoals ze in België zeggen. In de wagen, zeggen ze daar, hè? Heb je dat?
1: Nee.
0: In de wagen.
1: Oké, okay,
0: hoor ik al een deur klapperen?
1: Ja, hoor.
0: Ah,
1: daar gaan we.
0: Kraftwerk.

0: werk aan de autobaan. Het was een hele speciale versie. Hoor.
1: Langer dan ik had gedacht op single.
0: Ja, op single was hij 3,34 geloof ik. Dat was in 1974 geloof ik. Hè. Maar deze, dat is een plaatje dat kocht ik bij een Duits muziektijdschrift. En toen hadden ze weer een nieuwe opname gemaakt van ruim 4,5 minuten.
1: Nou ja,
0: u boft dat we niet de hele LP-versie hebben gedraaid.
1: Dan waren we 20 minuten verder geweest.
0: Dan had ik dat ook wel leuk gevonden.
1: Ja, zeker. Nou, wie weet, misschien komt het
0: in deze hitte tijden.
1: Enfin, mooi. Maar we hebben het over autoradiomuziek.
0: Wat is
1: en,
0: dat?
1: Dat is, ja, we hebben vorige week een aantal kenmerken gegeven. Het moet een beetje een lekker tempo zijn. Het moet ook eigenlijk een beetje doorgaan. Er moeten geen breaks in de nummers zitten. Het is fijn als de bassist ook een beetje het tempo mooi dreinend.
0: De broer van de drummer, hè? De
1: bassist. Precies, ja, zeker. En wat nog meer? Het hoeft niet per se over auto's te gaan. Nee. En over highways en dat soort zaken. Maar we hebben ze wel, natuurlijk.
0: Mag wel.
1: Het mag wel, maar er zijn heel veel nummers die gewoon ook heel lekker zijn als je in de auto zit en zo'n beetje. Ja, ik denk altijd eigenlijk vooral dat je een beetje over een makkelijke snelweg rijdt. Ik ben nooit in Amerika geweest op een snelweg, maar ja. Ik stel me zo voor als je dat binnenland doorrijdt, dat je dan lekker
0: ik
1: rijdt.
0: Ik heb er eigenlijk mogen meerijden met iemand over zo'n snelweg.
1: Ja.
0: En ze houden zich allemaal aan de snelheid. Hè, 80 kilometer per uur hooguit. En niemand haalt in. Ze rijden gewoon rustig.
1: Ja.
0: Het is heel anders.
1: Het is heel anders dan wat we hier gewend zijn. Ik weet nog wel dat een vriend van mij die ging nogal veel om met bands die naar Europa kwamen. En het eerste wat veel van die gasten deden is naar Duitsland gaan, daar een auto huren en zo hard mogelijk over de snelweg scheuren. Het kon niet hard genoeg. En ze moesten zich daar altijd inhouden. Ja. Doe dat ook maar in Amerika, want de boetes waren daar niet mals, geloof ik. Maar dat was een beetje automuziek. Het moet lekker zijn. Je moet een beetje heerlijk op je gemak gaan zitten. Maar het mag ook wel een beetje op tempo zijn natuurlijk. Dat is ook wel lekker. Dan moet je een beetje op je gaspedaal letten.
0: Ja, ik heb vandaag ook muziek bij me. Niet alleen voor de snelweg, maar ook voor het rustige landweggetje.
1: Oké, nou, ik ben erg benieuwd.
0: Het is een nieuw genre, het rustige landweggetje. Maar eerst jij.
1: Ja, Backman Turner Overdrive, ja, die gaan iets meer tekeer. Hoewel, niet altijd hoor. Maar Roll On Down The Highway, ja, dat is tekeer gaan.

0: steviger. Beckman Turner Overdrive.
1: Ja. Waar was hij ook weer van bekend?
0: Randy Beckman, die is van The Guess Who afkomstig.
1: Ja. Ja. En wat was die grote hit ook weer?
0: Not Fragile, You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Die bedoelde ik. Ja. Mooi. Maar dit nummer heette iets met Highway. Hè?
0: Roll On Down the Highway.
1: Oké. Okay. We slaan nu van de snelweg het reeds aangekondigde rustige landweggetje in. Hmm. En dat is ook lekkere muziek. Maar dan kan je een beetje van de omgeving genieten. En ondertussen hebben we Dillard & Clark. Dat is volgens mij de ideale automuziek. Met Train Leaves Here This Morning.

0: Ja, je moet oppassen dat je niet te slaap valt. Rustig.
1: Rustig landweggetje, klopt.
0: Ja, want heerlijk nummer. Staat er wel mee te tikken op het stuur, zag ik wel hoor.
1: En ik heb het nummer nog nooit gehoord, maar ik kon het op een gegeven moment lekker meezingen wel.
0: Ja.
1: Dat is ook wel belangrijk.
0: Heel mooie melodie. Dillard en Clark, oftewel Duck Dillard en Gene Clark, hebben twee LP's opgenomen. En hun eerste, The Fantastic Expedition of Dillard en Clark, uit 1968. Dat is het grote meesterwerk.
1: Zeker. Prachtig. Nou, ik blijf in 1968. De Birds namen toen ook nog weer een LP op. Dr. Birds en Mr. Hyde. En ja, alleen Roger McQueen was nog van de originele bezetting. De rest was gevlogen.
0: De rest was uitgevlogen.
1: Jawel, zeker. En grappig is nog wel dat de drummer, die heet Gene Parsons. Maar dat is geen familie van Graham, heb ik begrepen. Maar goed, lekker nummer staat erop. Your Gentle Way of Loving Me. Mooi, let op. Landweggetje misschien nog een beetje.

0: is er nog maar één echte beurs. Het blijft fantastisch. Ja. Vind je niet mooi, hè, die beurs?
1: Al die albums zijn goed eind jaren 60. En dit was het nummer The Gentle Way of Loving You. Heb ik dat
0: me,
1: goed onthouden?
0: Loving Me.
1: Of Loving
0: Your
1: Me.
0: Your Gentle Way of Loving Me.
1: Ah, een beetje een ik-nummer dus. Ja, we nu zitten nu in de discussie, hè, dat er vroeger veel minder ik-nummers waren dan tegenwoordig. Ja, al die zangeressen van nu, ze hebben het voortdurend over de eigen ziel. Hè, over de ik en over al hun gendertoestanden.
0: Ja, nee, daar moeten wij niks van hebben. Want we gaan ooit weer een keer iets doen, hè, met ik en mij. En...
1: Ik en wij, hè? Ja. Vroeger was er meer wij-muziek, tegenwoordig is er meer ik-muziek, als ik de kant goed heb begrepen.
0: Ja, ja, precies. Ja, nee, ja. Dat klopt. Ja, nee, we gaan zien. Ja. We can work it out. Okay. Ja, ja, ja.
1: Goed, we reden over een rustig landweggetje. En ook jouw nummer was dat. Maar ik wil nog even één nummer van Dillard de Clark laten horen. Om te laten horen dat ze ook hele mooie up-tempo muziek hadden. En het volgende nummer, Get It On, dat stond al in Breda en het klapkot op. En dan ging die hele tent uit zijn dak. We naderen de snelweg weer met Dillard en Clark. Get It On, brother!

0: We zijn weer even in Breda.
1: Nou jongen, lekker op het dashboardkastje zitten rammen. Ging lekker. Ja, nogmaals, Delta Clark. Get it on, brother.
0: Mooi, lekker nummer. Nou, ik ga even een beetje in hetzelfde tempo verder. Los Lobos.
1: Ja, die hoort er ook bij.
0: Ontbreken, natuurlijk. Oh. Don't worry, baby.

0: Ja. Nou, dit was weer eventjes wat heftiger werk, jongen.
1: Loslopers, ja.
0: Loslopers, hè. Ja, dit is eigenlijk geschapen ook voor de autoradio, hè.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, ik ben ze na een stuk of 5 albums kwijtgeraakt. Maar ze hebben er nog wel 20 gemaakt, geloof ik. Hè?
1: Dat geloof ik ook wel, ja. En de optreden is altijd erg leuk. En ja. Up-tempo en gezellig en goede sfeer.
0: Ja. Ja, door La Bamba zijn ze in Nederland een beetje verpest. Want nu denkt iedereen dat zij dat nummer La Bamba hebben uitgevonden.
1: Oh, ja, echt niet. Nog vaker, ja. Nee, maar ik ben daar zelf ook wel eens schuldig aan geweest. Want ik dacht dat het Hey Joe van Jimi Hendrix was. En Summertime Blues was van vroeger mij van Blue Cheer. Ik was veel later achtergekomen dat er andere mensen waren.
0: James Infirmary, dat vond ik zo'n geweldige compositie van Johnny Kendall en de Harold.
1: Goed geschreven van Johnny.
0: Maar zo'n schok toen bleek dat dat nummer al uit de vroeg 20e eeuw bleek te zijn.
1: Ja, is ongelooflijk. Maar goed.
0: Ja.
1: Maar Led Zeppelin had dat ook een beetje, hoor. Led Zeppelin heeft ook heel veel nummers opgenomen die ver daarvoor al door de bluesartiesten zijn opgenomen. Ja. Alleen Jimmy Page deed net alsof het zijn nummers waren. Dat is een beetje vervelend. Maar goed.
0: Dat heet ook wel traditie.
1: Oh ja, dat kun je ook nog zeggen.
0: Goed, in de traditie van Dillard en Clark dook ineens het duo Alison Krauss en Robert Plant op. Nou ja, die hebben tot heden toe 2 schitterende albums gemaakt. Van het eerste Raising Sand ga ik nu iets draaien, het nummer Rich Woman. Maar het leuke is, daar staat dus ook een nummer op, Through the Morning, Through the Night. En dat is een nummer van Dillard en Clark. Dus ook Robert Plant en Alison Krauss zijn weer familie van het Birds Bos, kun je eigenlijk wel zeggen. Oké, we gaan nu naar Rich Woman.

0: heerlijk autonummer. Goed, hè?
1: Ja, Robert Plant. Dat is jouw grote favoriet, Alison Krauss. Die komt een beetje uit die bluegrass sferen. En ja, dat is heel mooi, zo'n duo. Hè?
0: Ja, zeker.
1: Verschillende stemmen. En dat gaat gewoon geweldig samen.
0: We hebben een keer een special aangeweid. Weet je dat nog? Met Nancy Sinatra en Lee Hazelwood.
1: Ja,
0: doen. En,
1: al die duo's, hè?
0: Ja, precies. Mark Lenningen ook nog een keer. Ja. Ja, nee, prachtig.
1: Dit was dus het nummer, zoals we moeten het altijd afkondigen. Dat heb ik laatst weer van Frits Spits gelezen, gehoord. Toen ik zijn boek las. Plaatje aankondigen en plaatje afkondigen. En dit was het nummer... Rich Woman.
0: Mooi.
1: Van hun befaamde plaat Raising Sand.
0: En uitgebracht in welk jaar was het ook alweer? Al een tijdje geleden, zullen we maar zeggen. Goed. Nou, ik blijf even bij Robert Plant. Want die heeft afgelopen jaar ook weer een solo LP uitgebracht. De 12e inmiddels alweer. Kun je nagaan wat hij allemaal gedaan heeft naar Led Zeppelin. Saving Grace heet die plaat. 10 covers. En één daarvan die past precies in ons programma. Het nummer heet Chevrolet, dat is een oud nummer. En als je de tekst hoort, dan denk je... verrek, dat heb ik ook wel eens door iemand anders horen zingen. Onder andere waarschijnlijk wel door Donovan. En die heeft het nummer Hey Jip ervan gemaakt. Maar het is het nummer Chevrolet.

0: Ja, dat was hem, Robert Plant. Dus Chevrolet heette het nummer van zijn laatste EP, Saving Grace, uit 2025. Voldoende afgekondigd, vind ik, denk je, deed ik het zo goed?
1: Ja, zo deed het. Ja, maar heet hij nou Plant of Plant?
0: Ja, in Engeland zou je zeggen Plant, denk ik. En Plant, denk ik, in Amerika, of niet?
1: Maar het is toch een Engelsman, hè?
0: Het is een Engelsman.
1: Ja, want we draaien vooral veel Amerikaanse muziek, valt me op.
0: Ja, klopt.
1: Alleen maar mannen. Het is echt in de tijd dat de mannen nog aan het stuur zaten. Goed, ik heb Alison Krauss gedraaid.
0: Jawel, goed. Ik heb straks ook wel een dame. Ja, twee dames.
1: Ja, ik zit je al uit te dagen.
0: Ja, ik heb goed zo. Goed.
1: Oké.
0: Komt in orde.
1: Goed. Nou, dan komt nu de vooraankondiging van het komende lied. Dat is gezongen door de befaamde zanger Bruce Springsteen.
0: Oh, jee.
1: En die beklaagt zich erover dat hij op de weg zijn autoradio aan heeft staan. En 57 channels kan hij ontvangen. 57 kanalen. En nothing on. Dus een en al bakker.
0: Oh yeah, yeah.
1: Mooi nummer. 57 channels and nothing on.
2: I bought a bourgeois.

0: Mooi ingetogen nummer.
1: Ja, zo kennen we de Broers meestal niet.
0: Hè? Niet, hè? Nee.
1: Dat komt van Human Touch. Hè? Toen bracht je ineens twee albums tegelijkertijd uit. En toen hadden we allemaal een soort verzadiging van Bruce Springsteen. Mm-hmm. Maar hier en daar staat er een heel mooi nummer op.
0: Zeker. Dit. Nebraska is ook een goede LP, zeg jij net tegen
1: Nebraska,
0: mij.
1: Ja, daar liep ik echt mee weg.
0: Oké, okay, gaan proberen.
1: Want mijn broertje was altijd een enorme fan al vanaf zijn eerste platen. Ja, maar ja, hij was veel sympathie voor Bruce. Maar
0: jawel, zeker, zeker. Goeie kerel. Alleen zijn muziek, ja, niet altijd even interessant, vind ik. Maar ik ga het geen van mijn herkant
1: zien. Ik zou een geweldige best-of kunnen maken van Bruce Springsteen.
0: Nou ja.
1: Er staan gewoon 15 nummers op, die alle 15 zo goed zijn dat je denkt, goh, daar zou ik nog wel eens wat meer van willen horen.
0: Nou ja, en hij heeft natuurlijk hele mooie nummers geschreven, ook voor andere bands, hè?
1: Ja,
0: Memphis Fire. Ja, en men heeft ook wat een en ander van hem opgenomen. Dus als tekstschrijver is hij ook eigenlijk wel heel erg goed. Dus,
1: ja. Nou ja, maar goed, onze collega's die draaien nog genoeg hoor, voor die opgeving.
0: Oké, dus dan kunnen wij hem gewoon eventjes laten rusten. Nou, de radio die niet de moeite waard is. Er wordt natuurlijk heel veel gezongen over allemaal bagger op radio en tv. De Dead Kennedys hebben ooit een keer een nummer opgenomen. Dat heet MTV Get Off The Air. En dat is een ongelooflijk leuk nummer trouwens. Maar ik vind ook een heel mooi nummer. Het nummer van de Red Hot Chili Peppers. Throw Away Your Television. En vind ik, nou ja, hou je vast. Dit is echt een geweldig nummer voor in de radio. Voor op de radio. In de auto. Maar hou de snelheidsmeter in de gaten.

0: Throw Away Your Television. Dat waren de Red Hot Chili Peppers. En we zouden nu kunnen zeggen, throw away all the social media. Maar dat even terzijde.
1: Ja, dat rijmt niet zo lekker.
0: Nee.
1: Maar ze moeten wel weg.
0: Jawel. Nou.
1: Zo is dat. Ja, het is bijna allemaal 70s, 80s of latere muziek. Maar ook in de jaren 60 werd er af en toe al een lekkere autoradio melodie gezongen. Zo waren de National Teens op weg naar Tobacco Road.

0: Ja, klassieker.
1: Goeie uitvoering, ja.
0: Ja, lekker, dus he? De oeruitvoering.
1: Mooi.
0: Ja, of, ja, de nummer is denk ik geschreven door John Loudermilk. Dus die zal dat wel op een onbekend album hebben gedaan. Maar dit is echt de eerste hit geweest. Hè. Vaak dan ook de beste. Hè.
1: Zeker, klopt. Nou, we hebben iemand over het hoofd gezien tot nu toe. Die alles in de jaren 50 heeft geschreven over auto's en de jeugd in Amerika die met de auto op pad ging. En,
0: de Beach Boys.
1: Die horen er ook bij, maar ik heb het over één speciale meneer. Chuck Berry.
0: Natuurlijk.

0: ook hier weer een goede rol voor de piano. Wel zo op de achtergrond, maar hij was er wel.
1: No en, particular place to go.
0: Ja, gewoon een beetje toeren noemden wij dat in Nederland, ja, toch? Chuck Berry, vroeger.
1: Ja, wij gingen ook wel eens toeren op zondagmiddag. Verschrikkelijk vond ik dat. Want ja, dan moesten we naar oma Cor en tante Mien. En dan bezocht het mijn vader in Rukven het graf van zijn ouders. En dan moesten wij mee. En die oma Cor en tante Mien waren zo saai. En dan zaten we nog op de achterbank. Godzijdank had hij af en toe de autoradio aan. Mijn vader had al heel vroeg een autoradio. En dan hoorden wij de trappelzak Boogie. En dan was de dag weer goed.
0: Verschrikkelijk, mooi. Nee, maar het was, toeren was leuk. Wij hadden geen auto. En als mijn oom Joop en tante Rie uit de Boskoop kwamen, dan gingen we altijd toch een klein stukje toeren. En dan gingen we een rondje in Waterland. Hartstikke leuk. Heerlijk.
1: Van de katse kutten in het rondrijden.
0: Ja, gewoon rondrijden.
1: Ja, wat nu die motoren doen op zondagmiddag. Hè?
0: Ja.
1: En de komende generatie op de fatbike.
0: Mm-hmm. Oh ja, dat zo natuurlijk.
1: Dat doen ze natuurlijk nu al, hè? Dat zie je al. Hè? Die fatbikes staan altijd in een rondje midden op straat, op stoep. Ja, dat is het moderne tour.
0: Moderne tour, ja. Wat vroeger de Kreidler of de Poeg was, dat is nu inderdaad de fatbike geworden.
1: Ja. Ja. Ja, ik zag een jongetje van 8 van de week door mijn straat scheuren. Mm-hmm. Op dunne banden, dus dat is het dus nu. Want die zijn dus niet verboden. Hè? Dus er komen nu kinderfatbikes aan op hele dunne banden. Mm-hmm. Enfin.
0: Hopelijk toch wel in zijn linkerhand nog zijn telefoon.
1: Ja, met zijn automatische telefoon erop.
0: Want anders kan het niet. Goed.
1: Oké, vroeger was niet alles beter. Maar de tandarts wel. Is nu beter. Even kijken. Chuck Berry hebben we gehad. Dan gaan we nu naar... Ja, Dave Edmunds, die hoort er natuurlijk ook heel erg bij. Met eigenlijk dat ze meteen naar Girls Talk. Maar een van mijn favorieten is toch Queen of Hearts.

0: Dave Edmunds, Queen of Hearts. Zijn favoriete kaart uit het kaartspel. De hartenvrouw.
1: Ja, mooi.
0: Mooi. Ja, nou, zo scheuren we de zomer wel door. Hè. Ik heb nog zo ontzettend veel automuziek. Car Classics. Jij ook, hè?
1: Ik ook, zeker. Dus ik denk dat het hele zomer de auto rijden wordt.
0: Jullie augustus zitten we in de auto.
1: Ja.
0: Ja, het begint al te wennen. En... je hebt, zei je, ook een aantal instrumentalen bijgenomen.
1: Ik heb veel instrumentaaltjes gevonden bij de afdeling surf. Ach. Jaren 50, jaren 60. En we kregen een opleving in de jaren 80 van de surf. Jaren 90 hebben we surf gehad. Dus het ging maar door met die surf. En ook met de instrumentale nummers. Het is altijd een beetje dezelfde soort muziek natuurlijk wel. Dat is wel zo. Het is altijd van...
0: Oh, was u dat?
1: Ja, dat was ik. Maar het is altijd, ik vind het altijd heerlijke muziek. Lekker, een beetje leuke gitaarmuziek. De Shadows hebben het naar Engeland gebracht. En The Ventures in Amerika en Japan. En wij gaan eruit met een grootheid ook op dit gebied. Hoor. Trouwens, Davy Allen en The Arrows. Die hebben prachtige platen gemaakt. Psychedelic en dat soort dingen meer. Maar ik heb gekozen voor het stevige nummer. Six String Highway. Ook omdat de titel een beetje aanpast bij wat we doen. Dus we gaan eruit met dit laatste nummer van Davy Allen. En volgende week zijn we weer met...
0: Volgende week scheuren we verder.
1: Oké, dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. De dodelijke natuurbrand bij Los Gallardos in Zuid-Spanje is onder controle. Bij de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven en ging zo'n 6600 hectare natuur verloren. Onder de brandweerlieden en militairen blijven actief om het gebied na te blussen en eventuele brandhaarden te voorkomen. Bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht 2 mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. En na bijna 16 jaar valt definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. Vanmiddag is de allerlaatste voorstelling in de theaterhangar in Katwijk. De productie groeide uit tot de langslopende musical van Nederland en trok in die tijd meer dan 4 miljoen bezoekers. Daarmee eindigt een bijzonder hoofdstuk in de Nederlandse theatergeschiedenis. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
2: Muziekvrienden, de ultieme John Hyatt top 20 heb ik voor je. Waarover uiteraard getwist kan worden, moet worden. En verder heb ik een viertal demo's voor je en nog een paar mooie live-opnames. En ik begin uiteraard bij het nummer 20. Een liedje dat hij ook tijdens zijn eerste concert in Rotterdam in de Doelen, in een uitverkochte Doelen, speelde nadat iemand uit het publiek die titel had geroepen. Across the Borderline, van een plaat van Flaco Jiménez, maar wel degelijk met zang van John Hyatt, die het nummer schreef samen met Jim Dickinson en Ry Cooder.

En op 19 vinden we een liedje van Stolen Moments. De plaat na Slow Turning, zo 1990. Ik koos uiteindelijk na enig twijfelen voor Real Fine Love.

Ook Real Fine Love speelde hij in Rotterdam trouwens. Een zeer breekbare, maar ook wel aangrijpende versie. Hij is heel erg aangewezen op dit moment als oudere man die ook met allerlei kwaaltjes en pillen, daar vertelt hij ook over tijdens het optreden hoeveel pil hij niet wel niet slikt, die erg aangewezen is op de liefde van zijn vrouw en die wordt dan ook tijdens het concert op meerdere manieren bezongen. We gaan naar zijn laatste studioplaat, Leftover Feelings. Op nummer 18 is dit met Jerry Douglas, Mississippi Phone Booth.

Hij stond ook in de top 10 van J.B. Meyers, die ik om zijn favoriete 10 John Hyatt liedjes vroeg. En hij zei daarbij nog dat hij ook met name het spel van Jerry Douglas, die hij goed kent, het gitaarspel van Johnny Douglas ook erg mooi vindt. Op nummer 17 vinden we een liedje van het album Dirty Jeans en Mudslide Hymns. Uit, wanneer was het nou ook weer? 2011, dacht ik. Ja, dat klopt. En dit is het prachtige Adios, California.

Adios to California. Ja, ik had dus eigenlijk het plan om om twee afleveringen te maken over John Hiatt van plaat tot plaat. Zoals ik het even heb genoemd. Dat heb ik in de eerste aflevering heb ik me keurig aan gehouden. Hebben we het gehad over de periode 1974-1987 tot aan Bring the Family. Maar ik had zo'n zin om een top 20 te maken met mijn favoriete liedjes. En in die top 20 staan ook meerdere nummers van de periode na 1987. Zoals het album Slow Turning. Een geweldig album. Er staan veel te veel mooie nummers op om allemaal te kunnen draaien. Ik koos uiteindelijk voor It'll Come To You.

Op nummer 16 was het dus It'll Come To You. En ja, van dat album had ik ook nog Paper Thin willen draaien. Geweldig nummer en een favoriet van mij. En het is het enige album waarvan ik in deze top 20 twee liedjes heb gekozen. Oh nee, het is nog een ander album, Bring The Family, ook trouwens. Dus voor het overige kies ik voor steeds één liedje per plaat. Wat ik soms denk, goh, die moet er eigenlijk ook bij. Maar goed, ik wil een beetje zo breed mogelijk keuze maken door het hele werk van John Hiatt heen. Eens even kijken. We gaan naar Terms of My Surrender. Het album en daarvan het schitterende titelnummer.

Op nummer 15, Terms of My Surrender. En we gaan naar weer een album dat van na 2000 is. Redelijk recent, een jaar of 10 geleden schat ik. Vond ik erg goede plaat, die Eclipse Sessions. En dit was altijd mijn favoriete nummer. Poor Imitation of God.

Poor Imitation of God op nummer 14. En we komen bij Perfectly Good Guitar. Zijn beste jaren 90 album vind ik. En in het interview wat ik deed voor het blad Heaven hebben we het ook even over dit nummer waarvoor ik gekozen heb. Old Habits. Hij kwam op het idee voor dat liedje door een opmerking van een zangeres, waarvan ik de naam nu even vergeten ben. Maar moet je het artikel maar even op nalezen. Het staat in ieder geval online in het Engels. En anders moet je gewoon even dat blad kopen of bestellen. Heaven Magazine met een groot 6 pagina's tellend interview met John Hiatt. Dus, Old Habits.

En een nummer wat ik niet gedraaid heb in de eerste aflevering van dit tweeluik is het nummer van een soundtrack die heet The Border. En daarop hoor je ook Ry Cooder en John Hiatt. En zij doen samen het geweldige Skin Game. Ik heb wel eens gedraaid op de radio in 1980, rond 1980. Geweldig nummer. En staat dus op geen van zijn eigen platen, maar wel op die verzamelplaat of die soundtrackplaat van de film The Border.

Ry Cooder en John Hiatt werkten dus toen al samen, zo rond 1980. En traden ook live op. Hiatt speelde dan in de band van Cooder. Er zijn ook opnamen van te vinden op YouTube. Check maar eens uit. We gaan naar nummer 11. En daar staat het nummer wat ik vorige keer al noemde. En toen niet draaide, omdat ik vond dat hij in die top 20 moest staan. Riding with the King. Ik vind deze uitvoering overigens beter dan die van Eric Clapton en B.B. King. Die hem ook coverde en een soort titelnummer van hun plaat van maakte. The King, B.B. King natuurlijk. Ik vind Hiatt's versie mooier. Luister maar, met dat geweldige orgel en een beetje slepend. Perfect. Perfecte song.

Nou, voordat we aan de top 10 beginnen, dit was dus Riding with the King, begin jaren 80. Voordat we aan de top 10 beginnen, even wat twee demo's heb ik voor je. Ik vind dat ik nog een keer een hele aflevering moet maken met alleen maar demo's van ongeveer een uur. Dat zou makkelijk kunnen. Ik heb een paar van de cd's die circuleren onder John Hyatt fans heb ik beluisterd. En kwam dacht ik van ja, twee liedjes wil ik eigenlijk wel even laten horen. Om eigenlijk te illustreren wat Hyatt ook in dat interview in Heaven Magazine zegt. Dat hij nog aan het uitzoeken was wie die muzikaal wilde zijn. En dat hoor je, vind ik, heel mooi op met name dit nummer. Wat gewoon niet de John Hyatt is zoals we die kennen, maar daarom wel des te leuker om te laten horen. Hij was dus nog bezig zijn muzikale identiteit te bepalen en koos uiteindelijk niet voor deze richting, zou je kunnen zeggen. Ik weet niet hoe het nummer heet. Het lijkt me dat het Baby heet. Luister maar even.

Ja, een demo dus, die bij mijn weten nooit uit werd gebracht. Of het liedje wat nooit is gebracht op de plaat. Ook niet door andere artiesten gecoverd. Maar ik heb er nog één en die vind ik eigenlijk nog mooier. Luister naar Help Me.

Een demo uit de jaren 70 van John Hyatt. Een schreeuw, een letterlijke schreeuw om hulp, zoals zoveel liedjes van hem dat zijn, of ook wel schreeuwen om liefde. Een enorme hunkering naar liefde spreekt er uit zijn liedjes. Goed, daar gaan wij, duiken wij de top 10 in van mijn ultieme John Hyatt top 20. Dit is volgens mij wel buiten kijf, staat dat trouwens, het beste nummer van de plaat. De Tiki Bar is Open, een plaat uit 2001. En dit is, moet ik even iets over de tekst zeggen, dat doe ik eigenlijk te weinig, want hij heeft toch ook wel hele mooie teksten geschreven. Het gaat over, hij zegt, ik ken een plek waar de zon niet schijnt en waar allemaal onheil te vinden is. En waar is die plek? Wel, in the back of my mind.

En in dat I Know A Place zingt hij onder andere over een 13-jarig neefje van hem. Met een mes in zijn hand. En die zijn vader iets ziet aandoen aan zijn moeder. Die vader steekt of doodsteekt of misschien verwondt. Ik weet niet. Het zijn heftige verhalen en mogelijk verwijzen naar een aantal van de familiedrama's waar John Hiatt mee te maken heeft gehad als kind al. En dat spreekt ook een beetje uit het volgende liedje. Dat is een liedje van een van zijn eerste albums, Overcoats. En het heet I Want Your Love Inside of Me. En dan moet ik toch even voorlezen, want het is wel bijzonder. Hij zingt onder andere I Want a House and a Fireplace. Dus hij is dan, wat is hij, 20 of zo. En zingt dan dat hij huisje, boompje, beestje wil. Wat hij uiteindelijk nu gevonden heeft. In het gesprek met hem voor het blad Heaven Magazine heeft hij daar ook over. Dat hij gewoon een heel rustig leven heeft daar met zijn vrouw en zijn kleinkinderen. En maar goed, in dit, een van zijn eerste liedjes zingt hij dus over dat hij dat ook wil. En hij zingt dan onder andere Screw the pain, I want a smile on my face. I want to take some kind of cure, I'm tired of being cold and sure.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. Topman Bloem van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. ProRail heeft een schikking getroffen met de Duitse fabrikant Pinch over het mislukte nieuwe generatie sein. Het project kostte tientallen miljoenen euro's, maar werd door technische problemen nooit in gebruik genomen. Daarmee komt een einde aan een jarenlang juridisch conflict over het mislukte project. En bij een schietpartij bij een woning in Wassenaar zijn vannacht twee mensen gewond geraakt. Aan het schieten ging een ruzie vooraf. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun toestand is niets bekend. De politie heeft een 42-jarige man uit Wassenaar aangehouden en onderzoekt de toedracht van de schietpartij. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Songs.
3: And

0: Ja, waar moet je het nou over hebben als de ene hit golft de andere opvolgt en de kalender bovendien zomertijd aanwijst? Summer Days and Summer Nights. Dat is kort gezegd waar deze Songs and Stories aan is gewijd.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: Sunshine Pop, een heus genre was het, met name halverwege de jaren 60 aan de Amerikaanse westkust, waar het leek of iedereen wel aan het strand woonde en de hele dag kon zwemmen en surfen. Elke dag wakker worden met de zon in je gezicht, de zonsondergang boven zee, de branding, je hoort het als het ware allemaal terug in de muziek. En dan die groepsnamen, The Yellow Balloon, The Peppermint Rainbow, Harmony Grass, Tuesday Children, je hoort ze allemaal voorbij komen, maar ook vertrouwde namen lieten zich wat graag overhalen tot een streepje zon in hun liedjes. Denk aan The Everly Brothers of Nancy Sinatra. De Beach Boys waren natuurlijk mede-uitvinder van het genre, samen met de mamas en papas, dus die hoor je ook. Veel plezier in Songs and Stories en een uurtje Sunshine Pop.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

Wees welkom, vrienden van de, laat ik zeggen, wat betere muziek. Maar was dit beter of was dit heel zacht? Dit was heel zacht, maar het is ook heel veel beter. Want het werd gezongen door Clan Gamble. Maar over die man gaat het niet in dit uur. Het gaat om de man die het componeerde. En die heette Jimmy Webb. Die heet overigens nog steeds Jimmy Webb. Want hij leeft nog. Vraag me niet hoe, maar hij leeft nog. Want hij heeft ook tonnen, nou ja, je weet wel, van dat witte spul er doorheen gejaagd. Jimmy Webb schreef songs die miljoenen opleverden. Voor hem en ook voor de mensen die ze zongen. Daar komen we straks op terug. Dat is één album. En het andere album is een band die slechts heel kort bestond. Heel kort bestond. Die opmerkelijke muziek maakte. En die we eigenlijk vergeten zijn.

was een wereldhit. En ik bedoel ook echt met kapitalen geschreven. Een wereldhit. Van Australië tot en met IJsland, van Argentinië tot en met zelfs Andorra. Iedereen kende de letter van de bokstop. Amerikaanse groep uit Memphis. Die mannen bleven kort bij elkaar, maar ze waren... Oké, we komen er straks op terug. Ik had het over Jimmy Webb. Die schreef voor iedereen, voor God en alle man, voor blank en voor zwart. Hij maakte mooie liedjes en als je het wilde draaien of als je het wilde zingen, dan kon dat. Dionne Warwick.

De liedjes van Jimmy Webb waren niet lang, maar ze waren bekend. Heel snel bekend. Je herinnerde je de tonen, je herinnerde je de violen, je herinnerde je van alles. En je had te maken met een muziekschrijver die, zoon van een dominee, het wel leuk vond om leuke liedjes te schrijven voor het kerkkoor. En dat bouwde die uit. Ik laat meer van die dingen horen door dit uur heen. Nu zijn we aan die Bokstop toe. Dat is die band uit Memphis. Die hadden over het algemeen liedjes van 2 minuten, 2:12. En die hit van ze, die grootste hit, The Letter, was 1:56. Zelden voltooid over de hele wereld. Zo'n korte hit. En toen kwam er een ander nummertje wat ze leende. En dat was dan ineens 3:48. Dat was iets geheel anders.

Misschien wel een beetje lullig wat ze daar deden, die jongens van de boxstops, met die, het geluid van een trein en het geluid van een boot. En dan is het boats and trains. Ja, oké. We gaan terug naar die merkwaardige man Jimmy Webb, die zelf ook wel albums uitbracht, maar bijna niemand kocht die. Daarentegen, als anderen van hem zongen, dan wilde iedereen graag die platen hebben. Nou praat ik ook over de jaren 60, 70 en 80. Die man was geniaal, ook voor de Everly Brothers.

Groeten kan het toch bijna niet? When Eddie Comes Home. Ik weet niet of ik... Ik kocht die platen van de Everly Brothers toen niet. En ik vind het nu te zoet. Maar dit was nou precies de handtekening van Jimmy Webb in die tijd. En daarmee trok hij ongelooflijk veel mensen in Amerika. Later in Canada, Australië, Engeland. En zo spreidde zich dat uit. Hij zelf speelde heel goed piano en behoorlijk orgel. En hij had een absoluut gehoor, zei men. De Boxtops dan. Oké, in de buurt van Memphis maakten zij hun muziek. Dan Penn was hun eerste producer. Dat is natuurlijk een hele goeie. Maar soms hadden ze geen materiaal. Geen materiaal? Ja, dan moesten ze iets lenen. Bijvoorbeeld een hit uit Engeland.

Ja, we kennen allemaal dat liedje van Procol Harum. En als je niet beter weet, denk je van oké, mooi nagedaan, maar niks meer dan dat. Je kan ook zeggen, gewoon gejat. Omdat ze geen nummers genoeg hadden om op hun albums te zetten. Hoeveel albums ze in 9 maanden uitgaven, u zult het niet geloven, maar ik heb een stuk over ze gelezen. 3 volwassen albums in 9 maanden. Oké, we komen straks bij ze terug. Nu, die mededeling dat iedereen die goed zong, die wilde graag een Jimmy Webb lied hebben. Nou, dat kon, zei Jimmy Webb dan. En dat kon ook toen de Walker Brothers naar hem toe kwamen. De Walker Brothers waren heel groot in Engeland. En die kregen een lied van hem dat met een vreemde tekst. The moon is a harsh mistress. Pardon? Ja, the moon is a harsh mistress.

honingzoet. Maar die stemmen van die gozers, van die Walker Brothers, die waren wel oké. Ik denk dat die ook alle drie binnen zijn geraakt, hoewel ze het soms niet met elkaar konden vinden. Misschien dat ik nog eens een keer een totaalprogramma aan de Walker Brothers kan gaan besteden. Want die hebben ook zoveel goeds gemaakt. Dit was natuurlijk. Kijk, dit is Jimmy Webb. Jimmy Webb was Jimmy Webb. Komen we zo direct nog op. En de Boxtops, ja, die leende en leende maar. En die zijn. Oh, wacht even. Dat is een hitje. Cry Like a Baby. Zouden we dat kunnen doen?

Alex Chilton en de Boxtops. En ik zei dat het Cry Like a Baby zou zijn. Maar het schoot door bij de keuze op de cd-speler. Dit was I'm Your Puppet. Ik beloof u, Cry Like a Baby komt zo direct. Waar ben ik? Bij Jimmy Webb. Er is een cd van hem op de markt verschenen. Die heet Clowns Exit Laughing. De Jimmy Webb songboek. Voor degene die echt van deze hele sentimentele, gedragen, mooie, zachte muziek houden. Zondagochtend muziek, Willem O'Duis muziek. Ja? Ik zou zeggen, be my friend, koop het. Ik heb het gekocht en ik stond ervan te kijken dat zoveel artiesten met zijn materiaal hits hebben gemaakt. Er is veel geluisterd naar Tony Joe White in zijn uitvoering van de Wichita Linesman.

Mooi hè, die donkerbruine klanken uit de keel van Tony Joe White. Eigenlijk speelde hij hele andere muziek, maar hij voelde zich vereerd toen Jimmy Webb zei, dat is een liedje voor jou. Dan nu die Cry Like a Baby, de tweede hele grote hit voor de Boxtops.

zoals ik zei, de tweede grootste hit van de Box Tops. Maar die zanger, die Alex Chilton, die overigens 17 was toen hij begon te zingen in dit bandje, die was het zat om op te treden, hits te maken, op te treden, hits te maken. Dat paste niet in zijn persoonlijkheid. Hij kocht ergens een huisje in Tennessee, waar hij zelden of nooit was, en hij dreef langzaam weg. Overigens, hij zong later nog heel goed bij Big Star. Maar we komen straks nog op hem terug, want zijn leven werd gered door Katrina. Maar daar komen we zo direct op. We zijn weer aan Jimmy Webb toe. Jimmy Webb zei tegen Waylon Jennings: ik heb een lied gemaakt, durf jij dat aan? En toen liet Jimmy Webb horen wat hij geschreven had. Toen zei Waylon Jennings, die eigenlijk een beetje een outlaw country was: geef dat maar.

majestueuze muziek. Waylon Jennings met de Kimberleys. Dat werd een hit in Amerika. Maar er waren er die het beter zongen. Komen we ook nog eens wel eens op terug. De Boxtops. Ik zei u, 3 albums in 9 maanden. Dat betekende dat ze achter elkaar door moesten schrijven of liedjes leenden of kregen. Keep in Kentucky.

Deep in Kentucky. Een hitje van de Bokstops. Terug bij Jimmy Webb. En met de Supremes. De Supremes.

0: Goed.
1: Dan nog even een klein verhaaltje over Alex Chilton, de zanger van de Box Tops. Ik vertelde u al, hij was soms een beetje kierenwiet. Hij verhuisde van Tennessee, ging naar Louisiana omdat Dan Penn, zijn voormalige producer, daar in de buurt woonde. Hij zong bij Big Star, hij ging wel eens naar Europa, was een goede gast bij concerten in Groningen, heb ik wel eens gelezen. Maar toch, hij was ten tijde van Katrina was hij in Louisiana. Wat hij daar deed, een beetje zingen bij een plaatselijk bandje, zodat hij nog een paar centen overhield. Toen kwam Katrina en toen kwam het water. En toen keek de hele wereld toe en niemand wist waar Alex Chilton eigenlijk was. Die woonde in een klein huisje in het midden van New Orleans. En hij woonde eerst op de eerste verdieping en later op de tweede verdieping, want het water kwam steeds hoger. En de tweede verdieping was niet veilig genoeg en toen moest hij op het dak gaan zitten. En hij had het te danken aan een goed oplettende piloot van een helikopter dat hij gered kon worden. Hij zat al tijden op de punt van zijn dak. En dat was 's avonds en 's nachts geweest. En toen het licht werd, toen werd hij gered. Ze haalden hem van dat dak af met een helikopter. Nou, eind goed al goed. Ja, hij bleef nog een paar jaar leven. En toen overleed hij aan een vervelende ziekte. De Box Tops. We vergeten ze niet. Zeker niet als ik u laat weten dat ze ooit een nummer schreven dat ongehoord lang was voor deze band. Het is echt waar. Het is bijna 9 minuten en 20 seconden. En het heet Rock Me Baby.

Dat was het. OLM met The Best of the Boxtops. En Jimmy Webb. Romantische muziek, maar geweldig populair in een deel van deze wereld. Goeiedag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse premier Ali El-Zaidi reist morgen naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt dat door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Op meerdere dagen kan het landelijk tropisch worden met temperaturen van 30 graden of meer. Vanaf vrijdag wordt de lucht instabieler en kunnen regen- en onweersbuien ontstaan. Daarna bereikt koelere lucht ons land, waarmee een einde lijkt te komen aan de warmste periode van deze zomer tot nu toe. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Welkom bij Zomerklanken, het nieuwe programma van Hans van den Burg bij 40 Up. Dat is heerlijke geluiden en gewoon echt zomers. Peter, Bjorn en John, Young Folks en Foster the People met Pumped Up Kicks. Ja, dat is allebei met een fluitje. Dus dat fluitje. En wij hebben ook nummers met een fluitje. Ik heb ook nummers met een fluitje. Maar meestal als ik dan dat fluitje moet doen, dan krijg ik het er niet uit. Goed, wat gaan we doen vanmorgen, vanmiddag, vanavond, vannacht? Ik ga een aantal nieuwe dingen draaien. Tenminste, ja, die denk ik dat nieuw zijn. En ja, dus misschien wel vier achter elkaar of zo. Een soort non-stop zomerklanken met Hans van den Burg bij 40 Up. En dan vraag ik daarna wat je ervan vond. En dan kan je reageren op stuur dan je antwoord naar @gmail.com. Of ik dat meer moet doen of zo. Of dat ik dat het helemaal kut is. Of weet je wel, fuck you met je nieuwe muziek. Weet ik veel. Doe maar lelijk tegen me. Beginnen met een... dat heet Aaron Amir, heet die man. En die heeft zo'n 95 luisteraars of zo per maand. Het stelt niks voor, maar dit nummer vond ik wel leuk. Been So Bad, komt-ie. Bad.

Zoals beloofd, vier nummers achter elkaar. Een soort non-stop zomerklanken met Hans van den Burg. De eerste was dan dus die Aaron Armier. Ja, die heeft nauwelijks luisteraars op Spotify. Maar Been So Bad was een leuk nummer. Dan Crazy, onthoud die naam, met Not Your Mother. J.W. Francis met Bye Bye, een nieuwe single ook volgens mij. Het is allemaal behoorlijk nieuwe muziek, hè? En dat telt zelfs voor Wet Leg, wat ik dus bij, op Studio Brussel op een aantal keren voorbij heb horen komen. Met Munch 2. Volgens mij is dat zo. En dit is eigenlijk een soort... Is er überhaupt nog een programma in Nederland wat dit soort nummers draait? Of zo? Ik weet het niet. En als je ernaar zoekt, ben je zo boring en gaperig geworden dat je ophoudt met zoeken en gewoon zelf naar muziek gaat luisteren natuurlijk. Of zelf maken. Ook dat. En dit kennen jullie nog wel. Ja, hij heet Frans van zijn voornaam.

Ja, zelfs Spandau Ballet heeft wel eens een goed nummer gemaakt, hè? Ja. Gold hadden ze natuurlijk volgens mij, maar dit was To Cut a Long Story Short. Daarvoor natuurlijk Frans Ferdinand. Zijn ouders wilden hem eerst Ferdinand Frans noemen, maar dat bestond al. Take Me Out, fantastisch nummer ook natuurlijk. Ik snap niet waarom ik opeens harder sta. Soms snap ik helemaal niks van apparatuur. Dat valt dan uit en zo. Het gaat hele rare dingen doen. Begint te leven voor zichzelf. Ja, ben ik dat? Of denken jullie dat dat gewoon dat aan mij ligt? Of dat het die apparatuur is die verstoft in mijn hippiehuis? Ja, je weet het niet. Heb je er wel een mening over? Stuur dan je antwoord naar @gmail.com. We zijn weer bezig om het half uur. En dan heb ik weer iets Bram van Splunterings-achtigs leuk bedacht. Als je daar ook naar luistert natuurlijk. Ik heb 3 nummers met dezelfde titel. The Night Before. En die ga ik achter elkaar draaien. Gewoon 3 mensen hebben dus dezelfde titel bedacht. En een heel ander nummer. Want dit is bijvoorbeeld...

Ja, drie nummers met dezelfde titel. Hebben jullie de titel al geraden? Dat was dus The Night Before. The Beatles, The Night Before. The Black Keys met Idem. En Hooverphonic met Idem. Dus dat is leuk toch, zo'n themaatje even. Wil je nou ook een themaatje in, zeg maar, dat ik aan een themaatje vergrijp? Een themaatje van jou namelijk. Dus stuur dat op, wat ik kan draaien of waar ik een leuk ding van kan maken of zo. Misschien doe ik dat wel en dan ben je ook weer blij. Dit is even actueel gaan we zijn, want het is al erg genoeg dat er overal oorlogen bezig zijn waar mensen, echt veel mensen lijden, heel erg lijden. En dit is een, het origineel van het nummer van Frankie Goes to Hollywood. Die is daar het meest bekend mee geworden, denk ik. Hoewel, dit zou ook nog kunnen. Is Edwin Starr.

Ja, na een liedje over de oorlog komt er ongelooflijk en natuurlijk een nummer over love. Want all you need is love. Het blijft gewoon een cliché, maar het is gewoon zo. Als we nou eens wat meer van elkaar gingen houden en elkaar gewoon in ere, of tenminste respecteren. Dat hele verhaal, ik ben geen dominee, Freek de Jonge wel. Noem maar op. Dus ik hou mijn mond verder wel. En wat ik ook erg leuk vond, in de tijd dat we nog cassettes, vooral cassettes draaiden, en ook, ik heb ook verschillende cassettes uitgebracht, was hier een meisje met een bandje wat Bow Wow Wow heette, en een plaatje uitbracht wat C30, C60, C90 en Go heette. Dat is de tijd van een cassette, de lengte van een cassette die je muziek op kan zetten van 30 minuten, 50 minuten en 90 minuten. Die heb ik ook allemaal nog. En dit is dus Bow Wow Wow. Leuk joh.

Jee, wat een leuk nummer is dit toch, hè, eigenlijk. Heb je dat, het clipje wel eens erbij gezien? Dat die uit een raketje komt. En dan naar een kroeg, of in een kroegland of zo. En dan loopt hij daar naar binnen en dan krijg je dit nummer. Tegen die gast met dat vriendinnetje aan die bar. Heel erg leuk. En dit arrangement ook, die blazers en zo. Toch hartstikke leuk. Daarvoor... dit waren de specials natuurlijk. Daarvoor Bouw, Wauw, Wauw. Dat leek wel Slagerij van Kampen trouwens. Met C30, C60, C90, Go. En daar had ik al gezegd dat daarvoor dan weer de Supremes zaten. En daarvoor Edwin Starr. Daarvoor Hoover Funding. Daarvoor de Black Keys. Daarvoor de... Goed, dat heb ik dus allemaal gedraaid. En ik denk dat ik afscheid van jullie ga nemen. Op een wel heel speciale manier. Ik zeg gewoon... dag! En ik eindig met dit programma weer. By Quit Composing met Hans van den Burg. Wat ik eventjes tijdelijk zomerklanken heb genoemd. Joe Jackson met It's Different for Girls. Want ik heb wel eens, ik heb zo langzamerhand in de gaten. Ik ben bijna 100. Dat het voor meisjes en vrouwen toch wel echt allemaal anders is. Dat ze anders naar dingen aankijken. En dat we dan misschien geen oorlogen. Hier en daar natuurlijk. Een uitzondering, maar geen oorlogen hadden gehad als zij het voor het zeggen echt voor het zeggen hadden, zouden hebben. Dan zeggen sommige mensen weer dat ze het ook echt voor het zeggen hebben. Maar goed, dat is weer een andere discussie. Ik zou zeggen, tot volgende week. Kusjes.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. Vertrek je de komende dagen vanaf Schiphol, houd dan rekening met lange wachttijden bij de beveiliging. Daardoor hebben sommige reizigers al hun vlucht gemist. Wie volgens de richtlijnen niet op tijd aanwezig was, kan in bepaalde gevallen aanspraak maken op een vergoeding van de extra kosten. Bewaar daarom ook je reisdocumenten en eventuele betalingsbewijzen. Irak en de Verenigde Staten zetten morgen een volgende stap in hun economische samenwerking. De Iraakse leider, Ali al-Zaidi, reist daarvoor naar Washington, waar naar verwachting olie- en gasdeals worden ondertekend. Ook willen beide landen nauwer samenwerken op het gebied van handel, investeringen en economische ontwikkeling. Een moeder heeft in Duitsland het leven van haar baby gered door een kinderwagen net op tijd van het spoor te duwen. Zelf werd de 34-jarige vrouw geraakt door een passerende trein en kwam daarbij om het leven. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk. En van komkommertijd lijkt deze zomer nauwelijks sprake. Nieuwsredacties van zowel online media als traditionele nieuwsorganisaties verwerken juist meer nieuws dan ooit. Volgens mediaorganisaties zorgen internationale spanningen, extreem weer en grote evenementen ervoor dat de nieuwsstroom ook tijdens de vakantieperiode onverminderd doorgaat. De tijd waarin de zomer automatisch een rustige nieuwsperiode betekende lijkt daarmee definitief voorbij. Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.
2: Mark van Dalen.

You never give me your money. En daar is misschien een geldige reden voor, toch? Dat waren de Beatles aan het begin van een nieuw uur vandalisme. Ja, het is Mark van Dalen hier. Een hele goede avond. Ja. Een ander stemgeluid, want ik ben namelijk griepig geweest deze week. Grieperig, moet je dan eigenlijk zeggen. Dat ben ik geweest. En dat hoor je nog echt duidelijk aan mijn stem. Ja. En aangezien ik alleenwonend ben en ik soms het hele dagdelen niet praat, is het nu even wennen om de stem weer even op stoom te laten komen. Maar goed, ik was in ieder geval grieperig deze week. Ik heb het nog wel een beetje hoor, maar daar hebben jullie vrij weinig last van. Ik ga jullie niet verrommelen, zeg maar, met hele lange, ellenlange verhalen. Ik ga gewoon hartstikke goede platen draaien. Althans, platen die ik zelf heel erg goed vind. Dat is ook belangrijk, toch? Dat je zelf ook goed vindt wat er gaat gebeuren, natuurlijk. Nou, welkom bij Vandalisme. Dat betekent Music Made for Radio. Radioplaatjes, dus nummers die lekker klinken op de radio. Ja, die heb je erbij. Hey, welkom dus bij Vandalisme met Mark van Dalen. En van de week was hij hier in het land. Graham Nash, een van de oprichters van de Hollies. En ik weet niet of hij op deze track nog meespeelt, want hij ging er al redelijk bij tijd uit. We hebben het natuurlijk over Graham Nash van de bekende nummers natuurlijk. Maar hij zat in de Hollies en een van de oprichters ook. En die was dus van de week in Nederland. Nou, en hier zijn ze dus, de Hollies van Graham Nash.

is dat toch, hè? Dat vijf mensen bij elkaar kunnen meer betekenen dan één solo-artiest of zo. Want ja, Stevie Nicks, een aantal solo-projecten gedaan. Allemaal heel aardig natuurlijk. En deze is ook een superleuke plaat. Maar ja, het kan niet in de schaduw staan van wat ze allemaal in groepsverband gedaan hebben natuurlijk. We hebben het over Fleetwood Mac. Stevie Nicks samen met Lindsey Buckingham. Toch wel de drijvende kracht achter deze band onder andere. Zeker sinds halverwege jaren 70. Hey, dat was dus Rooms on Fire. Stevie Nicks, dus zangeres van Fleetwood Mac. Mark van Dalen hier op de zondagavond. En de herhaling op maandagavond. Vandalisme, zo heet dit radioprogramma. Muziek met het bord op schoot. Music made for radio, radioplaatjes. Die lekker klinken op de radio, althans. Dat is dan mijn beleving, hè. Misschien vinden jullie er wat anders van. Je kunt de studio appen trouwens tijdens dit uur. Mijn studio nummer staat open. 0611, 3x2, 3x1. 0611, 3x2, 3x1. Nou ja, goed. Solo-artiest Jordy Kaagman heeft ook niet veel betekend. Als solo-artiest. Maar met de groep Earth and Fire daarentegen echter. Een paar fantastische nummers gemaakt. Dit is er zo eentje. Storm and Thunder.

John Dixon. Lekkere plaat. Ook echt helemaal gemaakt voor de radio. Want in de charts heeft hij nooit gestaan. Althans niet in Nederland. Praying Mantis is zo'n radiofavorietje van de VARA-DJ's destijds op de dinsdag, kan ik me herinneren. Ja toch, Jeroen Soer, Rob Stenders. Die hebben dit allemaal heel leuk gevonden. Don Dixon heeft nog aan de wieg gestaan, dat lees ik hier net, van het early succes van R.E.M. Het debuutalbum van R.E.M. is geproduceerd door Don Dixon. Dus ja, in wezen heeft hij dus een soort de basis gelegd voor het succes van R.E.M. En daarna ook nog heel veel andere grote artiesten heeft hij geproduceerd. Deze Don Dixon. En maakte dit prachtige nummer natuurlijk. Wat we met veel plezier nog geregeld opzetten hier op de radio. Bij 40 Up Radio, goed dat je luistert. Music Made for Radio, dit is vandalisme. En het heeft niks met agressie te maken. Omdat ik Mark van Dalen heet, dacht ik, joh, dat is gewoon een hartstikke leuke naam om die te gebruiken als radioprogramma naam. Nou.

I'll go where the music takes me. Dat was ook een hit van Jimmy James en de Vagabond. Een jaar geleden overleden, geboren op Jamaica. Nou, zo'n beetje de gangmaker van de disco destijds, halverwege jaren 70. En nog steeds lekkere muziek natuurlijk, dit hier op de radio bij 40Up. Radio zondagavond 6-7. En maandagavond hebben we de herhaling voor de mensen die het gemist hebben of zo. Of het nog een keer willen horen. Die mensen heb je er ook bij. Ja, hey, en je weet dat ik ben hartstikke gek op nederpop muziek. En dit is er zo eentje. Rainbow Train, ik wist niet dat ze gelijk zouden gaan zingen. We zetten hem even zo even terug, tot ik even iets erover kan zeggen. Rainbow Train is natuurlijk de band van Hans Vermeulen. En een van de zangeressen die meezingt was Anita Meijer. Het was ook een ontdekking van Hans Vermeulen. Nou ja, goed, zij zongen samen dus in de Rainbow Train. En dat ging als

0: voor velen een rolmodel. Nou, rolmodellen eigenlijk. The Who. Inspirator voor vele bands. En ze treden nog steeds op, al zitten ze wel een beetje aan het einde van hun Latijn, heb ik begrepen. Ze zijn nog wat oud aan het worden en ze zijn er een beetje klaar mee, volgens mij. Volgens mij zijn ze ermee gestopt. De Hoe was dat in ieder geval met Who Are You? Hé, hey, lekker man. Dit is Kaz Lux op 40 Up Radio. Nu.
1: I never drink

jaar voor zijn overlijden had ik hem nog live gezien. Prince met zijn band. Een optreden van bijna 3 uur. Op het Curaçao North Sea Jazz Festival. En hij was echt in... ik had hem nog nooit live gezien. Het was nooit zo van The Prince, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik stond midden tussen een aantal mensen die hadden gezegd... die echte Prince-fans waren, die zeiden van... zo goed hebben we hem nog nooit gezien. Hij deed echt alles. Hij trok alles uit de kast, deze maestro. En dit was een van mijn favorietjes natuurlijk van het album. En van de film Take Me With You, Prince. Was dat hierbij vandalisme. Ja, nederpop, ik hou er zo van. En ook dit soort nummers, die leken vroeger wel fout te zijn. Maar dat zijn ze nu helemaal niet meer. Blijkt gewoon hartstikke goede muziek geweest te zijn van Pussycat. Mrs.

eigenlijk in de jaren 60 als redelijk rauwe groep. Echt stevige rock'n'roll. Echt die de kantjes er wel vanaf liepen. En die kwamen erachter dat als we het nou iets gelikter maken, ietsje meer doorsnee, ietsje meer meezingachtige rock, scoren we misschien grotere hits. En zo geschieden. Dit was er natuurlijk wel een voorbeeld van. Burning Bridges, we hebben het over Status Quo. Hey, poppelapé. Dit was een vandalisme. Music made for radio. Radioplaatjes alleen op zondagavond 6-7 en maandagavond herhaling. Tot volgende keer. Dag.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teu Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen.
2: Tot slot nog het weer. Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noorderwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.
1: En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
3: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
0: 1980.

0: 28e rondje L. Peters. Deel 22 van de Letter F-albums hoorde je New Music. Dat was een bandje uit Londen dat we ook al eerder hadden. Bij de letter A was dat namelijk hun tweede album Anywhere uit 81. Deze zat ervoor, de buurt uit de lente van 80 van A2B.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Dat is er eentje van de jaren 80 en daar heb ik er nog een van. Namelijk van Died Pretty uit 86. Free Dirt ga je een track van krijgen. Verder vandaag twee albums uit de jaren 70. Free Your Mind en Your Ass Will Follow uit 70 van Funkadelic. Ik was toen 9, dus ik had er geen idee van. En Nederlandse makelij ook, Swiderbastel Friction, hun tweede uit maart 1978. Het meest werk komt uit mei 63. Bob Dylan, de Freewheeling Bob Dylan, ga je veel muziek van krijgen. Nu voor de tweede keer New Music, hier is Sanctuary.
2: Gemaakt door muziekliefhebbers en niet door hitlijsten. 40 of Radio. Music, no filter.

0: Lekker, hè? De oude ritmesectie van QB en de Blizzards onder andere hierin. Herman Dijnen, mind vorig jaar overleden op bas. En Hans Lafaye op drums, maar verder ook niet onbelangrijk. Paul Smeek, gitaar, Robert-Jan Stip, toetsen en Bertus Borgers. En die toeterde er vrolijk op los in Still Believe en aansluitend It Takes a Lot of Time. Twee tracks van het album Friction. Nu wat anders.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Het meesterwerk van deze week kondigde ik al aan het begin van dit L. Peters uurtje is een album van Bob Dylan. En eentje

Zeer regelmatige gast natuurlijk in de L. Petersreeks. Bob Dylan, in dit geval met een meesterwerk. Zijn tweede, de Freewheeling Bob Dylan uit mei 63. En de eerste twee tracks die je kreeg waren liedjes die vooral de anderen groot zijn gemaakt, misschien wel. En die versies waren vaak wel beter, moet ik zeggen. Blowing in the Wind, bijvoorbeeld door Stevie Wonder en de Hollies gecoverd. En een

luister in de L. Peters reeks en daar krijg je er ook maar één trekje van deze band. Namelijk van hun debuutalbum Free Dirt uit augustus 86. Die Pretty kwam uit Sydney en het trekje dat je hoorde heette Just Skin. De liefhebbers, gewoon gaan zoeken op internet, dan kun je er nog veel meer van horen. Nu het vijfde en laatste album van

0: Funkadelic. Hun tweede album, de band onder leiding van George Clinton, die wel eens wil uitzoeken of hij een album op kon nemen terwijl de hele band onder invloed van LSD verkeerde. Dit kwam eruit, rollen. Free your mind and your ass will follow.
1: Het meesterwerk van deze week.
0: Dat was natuurlijk de Freewheeling Bob Dylan van Bob Dylan. Trek je nummer 3 en 4 onderweg. En dit is de eerste.

down and braced. Please see for me, ever has hanging long.

meest toonaangevende albums uit de jaren 60, 70 en 80 hoor je in L. Peters. Elke zondag bij 40 Up Radio.

twee trekjes van het meesterwerk van deze week van Bob Dylan, The Freewheeling. Bob Dylan, dit was het kop- en schouders nummer van het album Don't Think Twice, It's Alright. En daarvoor ook nog Girl from the North Country.

Bonus trackje van het album From A to B New Music uit de lente van 1980. Living by Numbers. Nog één liedje te gaan vandaag. Maar natuurlijk ook de mededeling dat Help Peter zegt volgende week weer is. Dan nog meer Letter F albums voor de 23e keer in één.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en belooft later vrije verkiezingen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Oh, ik heb de verkeerde knop. Vrienden, goedenavond. Groot op de radio. Fijn dat jullie luisteren. Ik had vergeten een pijltje neer te zetten op een plek waar een pijltje hoorde. Ik denk ik ga eten zuurkool vanavond, dat u dat weet. Met draadjesvlees. Dat heb ik vanmorgen gemaakt. Ontzettend.

Het is ook eigenlijk een opgedragen, vrienden, dat we met deze luide plaat, die nogal hard en waar men in schreeuwt en dat er ook op drums geslagen wordt en zo, dat ik die opdraag aan het jonge volk dat maanden, nu jarenlang, hun right to party helaas niet hebben kunnen uitvoeren. En ik hoop dat het heel gauw weer voor ze begint en dat ze dan weer met z'n drieën naast elkaar voor mijn auto blijven rijden op weg naar hun feestje. Dat waren de Beastie Boys, de Black Crowes!

0: Ik stel me die Black Crowes echt voor als zo'n groepje mannen. Het zijn er maar een paar die... een beeste bed, zijn er maar een paar. Het zijn er nooit honderden. Goed. Dat die in zo'n achterafstadje in Amerika ergens in een oude schuur, weet je wel, waar een boom die waar steeds takken uitvallen en zo naast staat. En dat ze dan de muziek zitten te maken. Het is het foute voorstellingsvermogen van de heer Van der Goot. Van wie was deze plaat ook weer origineel?
1: This is the day.
0: Niet op deze manier, meneer Van der Goot. Ik ga hem nog een keertje opnieuw starten, vrienden, want ik had mijn vinger op de verkeerde knop. Het is werkelijk de hel. Goed, ik wilde dus zeggen... Ik had al een beschrijving, ik knip dit er straks gewoon even uit. Ik bedoel, het is live, dus ik knip het er... Oh, dan kan ik het niet uitknippen. Nou goed, gaat het meteen. De vraag is eventjes, van wie was dit nummer ook alweer origineel?

is een beetje een gemene ode aan alle losers in het westen van Californië. Daar gaat het eigenlijk over. De mannen hebben ooit bedacht. Wacht even. Dit was Bill Callahan met Billy McKay. Het nummer heet Deacon Blues. En het is van origineel van de Steely Dan. Ja, niet de Steely Dan zonder de. Dus gewoon Steely Dan, maar dan zonder de. Ik zei de Steely Dan, maar het is Steely Dan. Goed. Iedereen vroeg zich altijd af waar het over ging. Maar het ging alleen maar om dat het ook een mooie naam. Dat mensen die losers waren, ook een mooie naam. Als een voetbalteam een hele mooie naam kon hebben, omdat ze altijd worden, moesten losers ook een goede naam hebben. Daar schijnt het vandaan te komen. Oh My Ghost, hier, Lizzie McAlpine. You

Mooie. Al die gemene. Oh, nou, het valt er wel mee. Gelach te horen, kind zeg. Het was toch een hele serieuze zaak dat je het over Oh My Ghosts had. Ik bedoel, alle gemene, stoute geesten die haar achtervolgen. Groot op de radio, vrienden. Het komt uit België en het is briljant. Altijd weer fantastische muziek. Van wanneer het ook stamt. Hooverphonic. And the world is mine.

Dat moet toch heerlijk zijn om dat te kunnen zeggen. De wereld is van mij en ik voel me goddelijk. Geike Arnaert, het is Hoeve van ik, maar de zangeres is Geike Arnaert. En die kennen jullie van Zoutelanden. Van Bluff en Zoutelanden. Van die combinatie dus. En dan gooi je groot op de radio en voor die app. Hier is Trevor Sensor.

Soms pak je ze gewoon mee omdat het gezellige liedjes zijn. Maar dan kijk je naar de titel en denk je, nou gezellig, gezellig, gezellig. Take me to the massacre. Oh ja, oké. Okay. Neem me mee naar de slachting. Fijne tekst, vrienden. Dat was Trevor Sensor hier. We draaien plaatjes omdat we ze mogen.

Slovische prachtige liederen maken. Echt hele moeie. En deze is dan zo, somebody, nadat je zegt, take me to the massacre. Dan is het misschien wel prettig om te zeggen, I'm gonna be somebody's baby tonight. Maar het is donderdagavond. Dus

Dit liedje heeft een enorm talent om een oorwurm te zijn. U kent die term. En dat hij dus de hele tijd, nu zit hij in jullie kop. Gaat hij er ook niet. En dat probleem had ik dus vanmiddag met een heel ander liedje. Waarvan ik dacht, hoe kom ik daar nou toch aan? Waarom gaat dat nu in mijn hoofd zitten? Maar nou zullen jullie hem ook hebben. Hier is Barry Mann met het prachtige werkje Who put the bomb in the bomb bidon bidon.

Geweldig, hè? Ik vind vooral het Parlando aan het eind, want zo heet dat, vind ik goed dat ik dat weet. Het einde heet ook het Coda. Verder weet ik helemaal niks van muziek. Maar dat einde, dat hij dan ook, dat hij de man bedankt die dus in het liedje Bom Bidom Bidom en Rammel en Ding Dong heeft gemaakt. En daar, ik bedoel, ach, de kleine eenvoudige dingen kunnen de mens zo ongelooflijk gelukkig maken. Barry Mann was dat. En hoe put de bam en de bam bidam bidam? Ja, wie heeft dat gedaan? Dat heb jij gedaan. Hier is Mo.

0: heb jij gedaan?
1: Mo, dat heb jij gedaan. Na de vrolijke bom, bidom, bom, bom, bom, zie je ook een andere kant van de liefde. Prachtig, ik vind het echt heel erg prachtig. Love and Hate in a Different Time.

in a Different Time. De Gabriels. Aangename muziek. Het is een live opgenomen werkje in het... dat is een fantastisch BBC-programma. Live on Later. Later dus heet het programma. En dit werd live opgenomen. De Gabriels dus. En ik dacht dat die al afgelopen zou zijn. Nou, dan doe ik dat toch, dat aflopen. Ja, kom op, dat is makkelijk. Heb je een knopje voor. I don't wanna go to school tomorrow. I can't study thinking about you. And you know I always do. I don't wanna go to sleep tonight when I...

minuut 8 uurt het nummer. En dan zit ik nog de helft doorheen te praten. Ook kun je nagaan. En dat is zo mooi. Na een halve minuut zijn ze gewoon door de tekst heen van... ik wil ook niet naar school, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er helemaal geen zin meer in vanavond. En ik wil helemaal niks. Marlboro Nights, van een bandje dat zichzelf Lonely God noemt. Tja, oké, goed. Dan de hele andere kant. Soms moet je gewoon even je mond houden en luisteren.

De vrienden eerst. Dat betekent Les Copains d'abord. En de rest van de tekst, dat doet er allemaal niet toe. Het is zo prachtig, prachtig. Georges Brassens. En het is, ik bedoel, u weet het al, u heeft vast allemaal gehoord dat er een nieuwe serie komt. Chansons. Heerlijk was dat. En zal dat ook weer zijn. Hier is Sam Outlaw.

zo'n outro, zo'n einde van een nummer... dat met zo'n heerlijke gitaarsolo... die in feite gewoon doorzingen is. Weet je, maar dan het liedje gaat... Ik krijg het ook niet uitgelegd, die dingen... terwijl ik het zo goed bedoel. Maar je begrijpt wat ik bedoel, hè? Het klinkt gewoon... Nee, Sam Outlaw. In Nederland zou die Sam Boefje heten, denk ik. Sam Boefje. When You Feel It. Op 40 Up Radio. Fijn dat jullie luisteren. Ik doe er nog eentje. En die is hartstikke lekker. En dan is het middernacht en dan gaan jullie lekker slapen en geen stoute dingen doen. Is dat beloofd? Of volg anders de Doors maar op.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Bij Israëlische aanvallen in Gaza zijn zondag zeker 6 mensen omgekomen, onder wie een 9-jarig meisje. De aanvallen vonden plaats terwijl in Cairo opnieuw wordt onderhandeld over de volgende fase van het staakt-het-vuren. Ondanks de wapenstilstand sinds oktober 2025 blijft het geweld aanhouden en is een doorbraak in de gesprekken uitgebleven. In de duinen tussen het Belgische Wendduinen en Blankenbergen is zondag brand uitgebroken over een strook van 200 tot 300 meter. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, maar blijft nablussen. De oorzaak is nog onduidelijk, al zijn er geen aanwijzingen voor brandstichting. Door de brand is het tramverkeer tussen Wendduinen en Blankenbergen tijdelijk onderbroken. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter. Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

Memphis in the meantime, John Hyatt. Hallo allemaal, dit is Abels Americana. Leuk dat je luistert. We gaan een John Hyatt special doen. Waarom? Ik ben een groot fan van de man. En hij heeft zijn Europese tournee voor de laatste keer afgesloten in De Doelen in Rotterdam. En ik was erbij en had zo mijn bedenkingen. Maar daarover later meer. Ja, het is natuurlijk een fantastische zanger, gitarist, componist vooral. Die man heeft vele, vele liedjes gemaakt. Ook voor anderen. En die ga ik ook in het zonnetje zetten. Ik heb Bonnie Raitt bij me. En Aaron Neville gaat een nummer van hem zingen. Nou, wie weet wat we allemaal gaan doen. Maar we stomen door met Slow Turning.

0: Slow Turning van een John Hyatt album Slow Turning. En dat kwam eigenlijk na de prachtige plaat. Zijn ace plaat, zou ik zeggen. Wat mij betreft zijn mooiste, beste plaat. Die daarvoor zat, Bring the Family. In 87 kwam hij met die plaat uit. Dit was het vervolg op. En op Slow Turning... Op Bring the Family speelde natuurlijk Ry Cooder. Fantastische slidegitarist. En dat was trouwens een band met Jim Keltner op de drums en Nick Lowe op de bass. Dat was een magisch viertal. En daarna kwam Sonny Landreth langs om in de band van John, met de Goners, om in de band van John Hyatt te spelen. En daar dus Slow Turning van. In de special van... John Hyatt. Niet lang geleden kwam hij met een plaat gemaakt met Jerry Douglas. Je hoort All the Lilacs in Ohio.
1: Dit is 40 Up Radio.

1969. John Hiatt en de Jerry Douglas Band. Opgenomen in Studio B van RCA in Nashville. Dat is de studio waar onder andere Elvis Presley ook opnam. En vele, vele anderen. En Leftover Feelings is de laatste plaat van John Hiatt met de Jerry Douglas Band. En die gast is zo verschrikkelijk goed. Die speelt dobro op een manier dat je... Wauw, wat is dat? Dat is Jerry Douglas. En even terug naar Bring the Family. Dat... Ja, is voor mij het Ace-album, het mooiste album. Want dat was zo'n speciale groep met mensen. Ik noem ze al Ry Cooder op gitaar, Jim Keltner op de drums en Nick Lowe op de bas. En die zetten zoiets moois neer. Allemaal prachtige nummers waar ik zeker nog een paar nummers van probeer te draaien in dit uur. Niet als ik alleen maar aan het doorlullen ben, hebben we er geen tijd meer voor. Maar, en daarom dus... De special van John Hiatt. Daar komt er weer eentje. Crossing Muddy Waters.

Crossing Muddy Waters, het titelstuk van de gelijknamige plaat van John Hiatt. Ik doe hier voor 40 Up Radio een special over John Hiatt. Het heeft te maken met zijn laatste Europese tournee. Is pas afgesloten. Ik zag hem 6 juli in de Doelen in Rotterdam. Het was heel bijzonder. Het is natuurlijk een kei van een songwriter. Hij schrijft fantastische nummers. En daar heeft onder andere Bonnie Raitt, maar vele anderen ook de vruchten van geplukt. Maar goed, nu komt hij niet meer naar Europa. Nu is het klaar. Nu heeft hij alle vrienden gedag gezegd. En nu is het passé. Ik draai nog een oudje van hem uit. 79, Washable Ink.

Ja. Washable Ink. Echt een van mijn vroege favorieten. En dat dachten de Neville Brothers ook. Helaas heb ik die niet kunnen vinden. Maar ik heb wel Aaron Neville bij me. Trouwens, Washable Ink stond op Slugline. Een plaat uit 1979 van Johnny Hyatt. Even kijken wat we nu... Ja, volgens mij, ik had het over de Neville Brothers. En er komt een prachtig nummer van John Hyatt. It Feels Like Rain door Aaron Neville.

bloedmooi. Aaron Neville. Matt Ry Cooder. Dezelfde, op gitaar, op slide gitaar. En hetzelfde backing ground vocals koortje. Je hoort Bobby King en Arnold McCullough. En Willie Green Jr. Hele lage stem, prachtig. Op Warm Your Heart heet het album van Aaron Neville. Ja, we doen een specialtje hier, of ik doe een special over John Hiatt. Ook is leuk. Ik ben lekker groot fan van. En, hij stond dus in de Doelen in Rotterdam. Hij is inmiddels 73 en heeft niet meer de stem die hij ooit had. Hij schrijft nog wel steeds fantastische songs. Dat kun je zien op het laatste album met Jerry Douglas. Maar het is niet meer. Ja, zijn stem is een beetje gone, zeg maar. Nou, maar we gaan nog even doorrocken met Bonnie Raitt.

0: Yes, dat was Bonnie Raitt met het nummer van John Hiatt, Thing Called Love. En daar scoorde ze een flinke hit mee, waardoor er weer revenuen richting Nashville naar het adres van John Hiatt ging. En het zij hem gegund. Want dat soort grote hits moet je hebben om de kachel te laten roken. En dat ging in dit geval. Goed, toch even tijd voor de Dutch Corner. Ik doe altijd de Dutch Corner, het Nederlands hoekje in Abels Americana voor 40 Up Radio. Want ik wil dat Nederlandse artiesten een beetje naar voren worden geschoven. Ik was laatst met deze meneer naast mij, de technicus huisbaas van Studio Emaus, naar Bertolf en Diederik Nomden. En ik kocht daar de plaat All Good Things. En daarvan draai ik Tell It to the Kids.
1: Je luistert naar 40 Up Radio. Music. No filter. Some

dat was hem. Ja, All Good Things van in plaats van wat ik had aangekondigd tellen natuurlijk is te doen een andere keer. Diederik Nomden en Berthoff zagen hen laatst in de Kleine Comedie Amsterdam. Was erg, erg goed. Leuke verhalen, goede songwriters. En daarom zag ik de overeenkomst met John Hyatt. Dat is ook een hele goede songwriter. Maar we hebben nog een goede songwriter in de house. Heet Vincent van Warmerdam.

bij Blood Rising van Vincent van Warmerdam. Van een van zijn twee prachtige LP's die hij altijd bij optredens verkoopt. Een fantastische gitarist en een fantastische songwriter ook. Dat was in het Dutch Corner hier in Abels Americana voor 40 Up Radio. We gaan weer terug naar de hoofdfiguur van vandaag, John Hiatt. En we draaien Riding with the King.

0: Riding with the King, John Hyatt in de John Hyatt Special op 40 op Radio. En het grappige is, ik kijk op die plaat, dat is de liner notes, daar ben ik altijd zeer geïnteresseerd in. Het ene helft van de plaat is opgenomen in San Francisco. En deze track onder andere, de B-kant, is opgenomen in Engeland met onder andere Paul Carrack en Nick Lowe. Daar gaat hij weer, de bassist. En die speelt trouwens ook op het volgende nummer, het weergaloze Lipstick Sunset.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Dit is wel zo bloedmooi. Die gitaar, die snijdt door je ziel. Ry Cooder natuurlijk helemaal. En zang en compositie van John Hiatt. De man die vandaag in spotlight staat. Dit komt van Bring the Family. En dat is de plaat uit 1987. En in 1988 kwam hij naar Nederland. En speelde hij in Café Witteveen in Amsterdam voor Radio Noord-Holland. En daar was ik bij. En we staan op de foto. Ik zal die foto nog wel eventjes posten. Somewhere. Facebook waarschijnlijk. Dat is om dit een beetje te promoten, lieve mensen. Goed, Bonnie Raitt was een groot liefhebber van zijn composities. Hier komt er eentje, Lover's Will.

Ja, weer zo'n bloedmooi nummer, in dit geval van Bonnie Raitt, geschreven door ons aller John Hyatt. Ja, nou, we zijn er bijna. Ik heb tijd voor nog misschien twee liedjes. Hier komt nog een heel oudje van John Hyatt. Room in Me.

Ja, het liedje heette Down Home. Ik vond het een oud singeltje. En zo klonk John Hiatt in 1975. Dus long time ago, toen hij eigenlijk zijn stijl nog niet helemaal gevonden had. Enfin, dit was de John Hiatt special voor in Apples Americana voor 40 Up Radio. Ik hoop dat je plezier aan hebt beleefd. Blijf nog even op de zender. Er komt vast nog wel iets leuks langs. Ik ga Little Village draaien. Dat was de groep met Nick Lowe, Jim Kellner, Ry Cooder en natuurlijk John Hiatt. En met een non-LP-track, ook weer zo'n gek ding, Do With What You Want. Do With Me What You Want To Do. Veel plezier. Doeg!

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. SOS Dolfijn heeft 3 herstelde bruinvissen met de namen Roelof, Jantje en Coco teruggebracht naar zee. De dieren waren eerder dit jaar verzwakt aangespoeld en hadden intensieve verzorging nodig. Na een medische controle in Annapallona werden ze vrijgelaten. De bruinvissen kregen een chip zodat ze bij een nieuwe stranding herkend kunnen worden. Israël houdt op 27 oktober parlementsverkiezingen. Dat bevestigde de coalitie van premier Benjamin Netanyahu. Daarmee zit de regering voor het eerst sinds 1988 haar volledige termijn uit. Netanyahu staat in de peilingen onder druk, terwijl voormalig legerleider Gadi Eisenkot zich heeft ontwikkeld tot een belangrijke uitdager. Aanstaande vrijdag wordt er door het parlement voor het laatst vergaderd. MKB-ondernemers stellen investeringen uit door stijgende kosten, economische onzekerheid en beperkte winstgroei. Dat blijkt uit onderzoek van SRA. De omzet steeg in 2025 gemiddeld ruim 6%, vooral door inflatie, terwijl de winst slechts iets met 3% groeide. Vooral bouw en horeca zagen hun winsten teruglopen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: En waarom ik dat nou draai, dat komt uit de zomer van 1976. Het was vorige week was het zo, alle Jezus heet in de zomer van 2026. En toen werd er vaak teruggedacht aan die zomer van 1976. En mijn moeder, die heeft die nog meegemaakt. Die was toen pas 41 natuurlijk. En die hitte van vorige week deed gewoon helemaal niks. Wat? Ik belde erop. Ik moest erop bellen van de nationale hittecoördinator natuurlijk. 8 keer per dag. Dus dan zei ik, mam, hoi, leef je nog? En dan zei ze, leef ik nog? En toen dacht ik, hé, dus ze gaat er zelf ook al aan twijfelen. En ik zei, maar heb je geen last van de hitte? Wat? Zegt ze. Heb je geen last van de hitte? Wat? Hitte? Welke hitte? 1976.

ja, dat wist ik ook nog. 1976, ik kwam hem tegen. Ik had het daarna nooit meer gehoord, maar ik kwam het tegen in de UK charts over 1976. Right, dit in verband met de hete zomer van 1976. Want heter is er nooit een zomer. Nou, heter wel, maar langere hittegolf niet. Hè? 17 dagen de beeld, waarvan 10 boven de 30. En de gevoelstemperatuur, de kennis is nog niet. Codes waren er ook niet. Dus iedereen vond het gewoon mooi weer. En niemand had een airco, dat ook nog eens. Right, laten we het even hebben over George D. Johnson. Die is overleden, die was 99 en het was een van de eerste grote zwarte ondernemers van Amerika. Zijn eerste bedrijf met Afro Cosmetica had een notering aan de beurs in New York. Ja, en dan was hij de eerste grote bedrijf van een zwarte iemand. Ongelooflijk, maar hij is begonnen met ontkroezingsmiddel. Dat was in de jaren 50 heel erg in, omdat alle zwarten die wilden wit haar hebben, zou ik maar zeggen, zoals de witten dat hadden. Dat raakte op een gegeven moment uit. Toen kwam hij met andere cosmetica middelen. Maar hij was ook de sponsor van een programma Soul Train, dat zwarte muzici, muzikanten, zangers, zangeressen op de kaart zetten. Want die waren nog ongelooflijk ondervertegenwoordigd in die tijd.

Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, hij was dus een groot sponsor, was hij, van George E. Johnson van Soul Train. Het programma werd eerst door lokale stations uitgezonden. Het werd steeds groter en groter. Maar de grote stations wilden er eigenlijk helemaal niet aan, omdat het een niche was, vonden ze. Maar het werkte waanzinnig, want iedereen ging die danspasjes nadoen van alle artiesten die daar optraden. En uiteindelijk heeft Soul Train tot een enorme emancipatie van de zwarte artiesten geleid. En het heeft tot 2006 bestaan. Jazeker. De Dramatics waren er ook in, de Dramatics.

All right. The Dramatics. What you see is what you get. Dat is volgens mij later nog wel eens gejat door Gerard Joling. Om in dat vreselijke lied At Your Service voor Pim Fortuyn. What you see is what you get. Oh nee, dat is weer wat anders. Dat is de Village People in the Navy. Maar het was van de Dramatics natuurlijk gewoon. Maar wat dacht je van Curtis Mayfield? Ja, natuurlijk, die zat er ook in. In The Soul Train. Mede mogelijk gemaakt door George E. Johnson. Ja hoor. Komt-ie.

0: Zo heette het ook. Get down. Get down. Get, get, get down. Get, get, get. Get down. Get down. Curtis Mayfield, dus ook opgetreden vaak in The Soul Train.
1: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.
0: Commodores ook.

Oh yeah. Maar Brick House, de Commodores en ik stond hier op te swingen in de Beatkelder op het Blinde Instituut, terwijl ik een sigaret aanstak op mijn 11e, 12e en per ongeluk de filter aanstak die heel hard opbrandde en op mijn been viel. Maar ja, iedereen was blind in die Beatkelder, dus niemand zag het. Dus ik was gisteren naar een heel mooi concert. Heel mooi concert. Van Deus. En in het voorprogramma stond Kari Kari. Zou je Kari Kari moeten zeggen? Dat weet ik eigenlijk, dat heb ik niet zo gevraagd. En dit speelde zo. Jazeker. All right.

Dat is Kari Kari. Ja, yeah. Dus die waren dus gisteren in Zeist. Dat het was in de tuin van Slot Zeist. Bij dat geweldige concert van Deus. En die traden daarop in het voorprogramma. Maar ze waren niet de enige, kwam uit Nederland trouwens. Ze waren niet de enige die optraden in dat voorprogramma. Nee. Hik, die trad ook op in het voorprogramma. Ook uit Nederland. Zoveel topmuzici bij elkaar krijgt in Zeist.

That's Higbee. Gisteren dus ook aanwezig op dat concert in Zeist, waar Deus de hoofdact was. Dat is ongelooflijk, man. Dat was maar 10 minuten. Ik was er vlakbij. 10 minuten fietsen vanaf mijn huis. Ongelooflijk. Maar dan gaan we nu dus wel Deus zelf draaien. Zij deden daar alleen maar werk van hun eerste 2 cd's uit 94 en 96. En dit was het 1 na laatste nummer. Als ze gisteren speelden. Saat!

0: Jezus Christus, wat is dit goed, zeg. 1994, dit is dus al meer dan een half leven geleden voor mij, dat dit uitkwam. En gisteren hoorde ik het weer live. Deus Satzensode. Ah, ah, jongens, wat geweldig. Nu gaan we even een keiharde overgang maken. Ik weet eigenlijk niet precies of dit eigenlijk wel kan.
1: La notte come allora, magica scende, la luna splende, e tu sei qui. Mi sento un po' confuso.

La, la, la, la. Dat zijn dus Herman's Hermits, die je wel kent van No Milk Today, My Love Is Going Away. Silhouettes op een nieuw album waar op allerlei remasters staan, maar dan weer wel mono. Van de week was David Clayton Thomas overleden. En nee, daar moet je niet om klappen. David Clayton Thomas die was de zanger van Blood, Sweat and Tears. Ja, daar komt hij. Daar heb je hem. Ja hoor, hij is er nog.

That's Eels, cap in hand. Ja, laten we nou toch nog eens een nummer draaien van Lucinda Williams, Deportee. Dat is zo schrijnend prachtig nummer. Bestaat in heel veel uitvoeringen. Dus met Mason Via.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn 2 van de 4 inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl 2 anderen zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14 juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hitte, golf en droogte zorgen voor extra zorgen. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Van kust tot kust, Jan Emaus.

tijd heb je toch lekkere muziek, hè? Clarence Carter was dat en Slip Away. Als je dat nou voor het eerst hoort, dan denk je dat je het toch al kent. Tenminste, dat overkwam mij. Clarence Carter en Slip Away, van de ene Clarence naar de andere, namelijk naar Clarence Gatemouth Brown. Gatemouth. Die moet een muil gehad hebben. Een multi-instrumentalist van wie heel veel muzici nou het vak niet geleerd hebben, maar in ieder geval geïnspireerd zijn door zijn stijl. De Blues Walk.

strak hoor. Clarence Gatemouth Brown en The Blues Walk. En ik zit hier naar te luisteren en ineens moet ik dit draaien.

Nat King Cole, Let There Be Love. Gepolijste muziek, dat was zijn specialiteit. B.B. King deed dat anders.

als B.B. King een snaar aanraakte, dan vertelde die snaar een verhaal. Zomaar. En dat was zijn geheim. Blues we like. En zo kon het gebeuren dat in Manhattan een zeer hoog gebouw op instorten stond. En dat zag er dus niet zo mooi uit. Ze gaan het allemaal repareren, begreep ik. Maar vlug Manhattan gedraaid van de Supremes, zolang de boel nog overeind staat.

De Supremes en Manhattan, alsof ze compleet van hun Tembla Motown geloof waren afgevallen. Leuk om te horen, toch? 40 Up Radio. Music, no filter.

Kid Creole, The Coconuts en Stool Pigeon. Tragische man. Had heel veel succes, maar wist niet met geld om te gaan. Komt vaker voor. Wist niet met geld om te gaan. Belandde met schulden beladen in Duitsland en ging met een soort B-keus muzici in een B-keus circuit eigenlijk optreden. Maar dit was goed, toch? Stool Pigeon. Zie ik laatst Cliff Richard verschijnen bij Wimbledon. Gevolgd door camera's. En wat doet Cliff, 80er, wat doet hij? Een huppeltje maken. Om te laten zien. Dat doen ook, deden moet ik zeggen, sommige Amerikaanse presidenten. Biden deed het ook. Een huppeltje maken om te laten zien, ik ben nog heel fief hoor. Het tegendeel wordt daarmee bewezen. Overigens, muzikaal gezien heb ik nooit heel veel met Cliff gehad. Maar ik maak een uitzondering voor dat ene nummer geschreven door Jackeron Richards.

Waar was Cliff gebleven zonder de Shadows? Blue. Hou nou eens eventjes je eigen aandacht onder controle. Blue turns to grey. Cliff Richard. En hier is Graham Nash. Uit zijn, even kijken, vierde solo-album. En ik heb het even gecheckt. Ik wilde een nummer draaien van Graham Nash. Waar nou eens die andere van die club niet bij zaten. Want hij zong heel vaak met Crosby erbij en zo. Iedereen afwezig. Compleet solo-werk.

Het zijn de jaren 80, dacht Graham Nash in 1980. Dus ik moet anders klinken. Niks meer dat zoete Crosby, Stills, Nash geluid over vrede en zo. Nee, don't listen to the rumors. Toch wel een leuk nummer trouwens. Ik heb nog eens eventjes naar het personeel zitten kijken wat daar op meespeelde. Nou, dat waren niet de eerste, de beste. Leland Clark bijvoorbeeld, die... Als je hem één keer gezien hebt, vergeet je hem nooit meer. Die weergaloze bassist. Zullen we iets doen wat altijd, altijd raak is? Kan je blind iets van kiezen? Altijd goed. El Green.

0: Je zou toch denken, die man die kunnen ze opdweilen, hè? Naar iedere track. Al Green, geweldig. Real Love.
1: Dit is 40 Up Radio.
0: Verre Grignard in Belg was hij. En hij had één hit. Ring, ring, I've got to sing. Hij zag eruit als een oude hippie. Hij lustte wel een pintje. En in de nadagen van zijn zowel leven als carrière was hij aan te treffen in menig café in Antwerpen. Al dan niet beschonken zong hij zijn liedjes. Gevraagd, maar ook ongevraagd. Passend dat hij daarom in zijn repertoire Drunken Sailor heeft opgenomen.

echt helemaal nergens meer naar klinkt. Dat gaat al een beetje te ver. Dus ik dacht, ik pak een digitale versie. En daar staat bij, Drunken Sailor, verder een jaar. Mooi niet. Dit zijn de Irish Rovers. Of dat waren de Irish Rovers. En die heb ik laten lopen. Omdat ik hem eigenlijk best wel aardig vond klinken. Eerlijk gezegd, veel beter dan verder een jaar. Jonah Louie nu, in muziek van Kust tot Kust. En The Last Supper at the Masquerade. Van het album On the Other Hand, There's a Fist.

Dat deed hij graag, hè? Thema eeuwig herhalen. Jonah Louie en The Last Supper at the Masquerade. Ik heb me intussen lens gezocht naar iets van verder een jaar. Want ja, als je het over die man hebt, moet je hem laten horen ook.

0: Dat was toen in de mode. FNV, de denken dat die uit is. Maar dan is het plaatje niet uit. Dat is één keer leuk. Maar goed, heb je hem toch nog gehoord? Verder Grignard en Hash Bambo Shuffle. Nou jij weer.
1: Elke dag anders. Altijd 40 Up.
2: 40 Up Radio.
1: Music, no filter.

dan zijn misschien wel allerbeste solo-album. Flaming Pie was dat. The World Tonight van Paul McCartney. Hot Chocolate, wat doet die op 40 Up? Nou, dat was een chic bandje, vond ik. Met allemaal hitjes over ik vind je leuk en ik wil met je trouwen en ik hou van jou. Maar ze tapten soms uit een heel ander vaatje. Mindless Boogie is een heel zwartgallige blik op de wereld. Van, we gaan naar de sodemieter. Laten we dan maar dansen.

0: Mindless Boogie van Hot Chocolate. Het was de voorlaatste in de muziek van Kust tot Kust van deze week. Wat leuk dat je er weer bij was. Blijf luisteren naar 40 Up, want je weet echt niet wat je te wachten staat iedere keer. Ik ben er in ieder geval over een week. Tot dan.
1: 40 Up Radio.
2: Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaargewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Dan nog het weer. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. Dan nog het weer. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetvisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen.